80s and 90s top 2000 replay. Nummer 1918.

80s and 90s top 2000 replay. Nummer 1901.

80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1884.

80s en 90s top 2000 replay. Nummer 1867.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Nostalgie. 2 voor 6, heel goede morgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart Stok, olie wordt stilaan onbetaalbaar.
6: Per liter betaal je nu al €1,55, dubbel zoveel als vorig jaar. Een record. Bijna 2 op de 10 Vlaamse gezinnen die verwarmen nog altijd met stookolie. En die slikken nu wel eens als ze die prijs zien, want begin dit jaar kostte een liter mazoet amper €70. Maar als je nu je tank vult met 2000 liter, betaal je daar nu gemiddeld meer dan €3000 voor. Brandstofhandelaars zien nu al dat het rustiger is met minder bestellingen. Veel mensen kijken nog de kat uit de boom en hopen dat die stookolieprijs snel daalt. Een 40-tal gemeenten weigert sociale woningen te bouwen. Daarbij ook lokale besturen, waarvan partijen in de Vlaamse meerderheid, in de regering zitten dus. Daardoor dreigen 3400 geplande sociale huurwoningen er niet te komen. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, noemt die houding van de lokale besturen onaanvaardbaar, onbegrijpelijk. Ze benadrukt dat door een weigering die bouw van 56.000 nieuwe sociale woningen niet in gevaar komt. Sport. Op het Europees kampioenschap volleybal in Tampere in Finland hebben onze volleybalmannen hun derde wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1 en een groep staan de Red Dragons nu tweede met 7 punten. Eentje minder is dat dan de groepsleider Finland. De eerste 4 van elke poule plaatsten zich voor de 8e finales. En in de Verenigde Staten is de bekende kostuumontwerper Bob Mackie overleden. Hij was 87. En Mackie die kleedde onder meer wereldsterren als Tina Turner, Diana Ross, Barbara Streisand, Madonna en Dolly Parton. De Amerikaanse couturier viel op toen hij in 1974 zangeres Cher voor het Met Gala een doorschijnende jurk liet dragen met witte veer op haar armen en benen. Mackie werd ook 3 keer genomineerd voor een Oscar voor zijn filmkostuums.
5: Iconische look van Cher.
6: Ja, ja, inderdaad. Ik heb die man ook eens goed bekeken. Een apart figuur.
5: Maar wat gaan ze over ons zeggen, Bart, als wij er ooit niet meer zijn?
7: Nostalgie weer.
6: Dat wij intelligente mensen waren. Een zonnige dinsdag. In de vooravond wat meer bewolking en kans op een plaatselijke bui in het westen. Maxima tot 28 graden vandaag. Morgen begint droog met opklaringen. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien. 70 graden aan zee tot 20 elders. Donderdag eerst veel wolken. In de namiddag regen vanuit het westen en zo'n 18 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Goeiemorgen, Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
8: Sander en Veronique.
5: Ja, zo'n puppymannetjes, dat zijn pittige nachten. Maar ik geeuw me door de ochtend en die grootste hits die halen mij er wel door, hoor. Zeker als ik in de leukste club van Vlaanderen mag vertoeven. Goedemorgen. We are music. Ook al begonnen aan de dinsdag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman. Zometeen gaan we op een kapselvakantie met 10cc, 9 over 6 ondertussen. Goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, dinsdag zijn we alweer. Dag Sander.
0: Een zeer goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: Ja, fantastisch toch weer, hè? Hoe is jouw nachtje geweest nu met ons stelletje?
0: Dat valt eigenlijk zeer goed mee. Het is een beetje rustiger in de studio vandaag. Ik kan ze niet elke ochtend meenemen. Dus ze zal nu nog aan het slapen zijn, hoop ik.
2: En ben je nu gerust of ga je weer de hele tijd over stellen babbelen?
0: Ik ga niet de hele tijd over... Ik ga vooral over die fantastische platen babbelen die eraan komen.
2: Dan is het goed.
0: In de 80's en 90's tot 2000.
2: Het is zo aandoenlijk om te zien hoe jij daarin opgaat.
0: Ja, ik ben... Ja. Het is echt een soort kind hè, dat je
2: hebt. Fantastisch. Dat had ik eigenlijk niet verwacht van jou.
0: Nee,
3: ik ga streng zijn en ik ga consequent zijn.
2: Ja, Lucas.
0: Ik ben wel streng en consequent, maar ik word gewoon uitgelachen in mijn gezicht.
2: Dat is geweldig. Maar ook in onze club zijn ze nog altijd fan van ons stelletje. Iedereen wist het jou zo toe.
0: Ja, Nikki uit Laren die zegt, dag Sander, zonder Stella, is ze bij de onthaalmoeder nu? Wel, ze is natuurlijk bij mijn vriendin nog gewoon lekker thuis. Ook Patrick uit Borgerhout is er al bij. Goedemorgen Sander en Veronique Surti. Werken op tramke 24 in Antwerpenstad. Frederik uit Gaver die zegt, goedemorgen, de duiven moeten precies nog vallen in de studio. En Kenneth uit Deinzen die zegt, goedemorgen Sander en Veronique, we zijn weer paraat vanuit de Gentse brandweer. Om de bevolking te beschermen, wees voorzichtig. Gaan we zeker allemaal doen. Tom uit Belzele is al aan het werk in de haven van Antwerpen op kaai 1227. En dan is er ook nog Frederike uit Berlaar. Die zegt beloofd vandaag een warme dag te worden. Jammer dat er dan moet gewerkt worden. Maar dankzij die goede muziek uit de jaren 80 en 90, die 80's en 90's top 2000, zal de dag nog zo goed passeren. Ja, tot 27 graden vandaag, mannetjes. Het wordt bijna tropisch warm weer. Zo tropisch dat we ons op het strand wanen. En deze opzetten. 10cc Dreadlock Holiday. Goedemorgen.

0: Tensie C en Dreadlock Holiday. Nicky uit Laren laat weten. Sander, je ziet er best moe uit. Dat kan gebeuren. Ze moest er 3 keer uit vannacht. Onze lieve Stella, voor een plasje en een kakje. Maar ja, we doen het met liefde, toch? Zometeen Stevie Wonder en Part-Time Lover. En ook een fantastische cover van Trigger Finger, die in 2012 de hitlijsten bestormde. Maar eerst dit.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Sander, we zijn vandaag dinsdag. Dat betekent dat we ook weer een vraag uit onze chickenbak gaan trekken, hè?
0: Draai away, zou ik zeggen.
2: Ben je klaar?
0: Ja.
2: Hier ga ik.
0: Ze heeft een bak vol met levensvragen. Die je trouwens ook kan stellen. Hè. Stuur ze even in de nostalgie. Als je zelf een vraag hebt voor ons. Veronique, wat is het vandaag?
2: Oh. Een moeilijke. Douche jij 's ochtends of 's avonds?
0: Oh, sorry, maar helemaal niet moeilijk. Nee, helemaal niet moeilijk.
2: Bij mij staat er een fout in die vraag, maar bon, zwart.
0: Oké, wat doe jij? 's ochtends douchen of 's avonds douchen? Laat het weten. En je hoort zometeen of Veronique de Kok zich überhaupt wast.
2: Zeg.
0: En wanneer ze dat dan doet.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
9: Ah, Veronique. Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio. Heel plezant, maar wel vroeg, hè.

0: Trigger Finger en I Follow Rivers. Wat tassen, koffietassen en een beetje bestek toch kan doen. Het is tijd om te kijken wanneer we douchen.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Tussen al die topplaten natuurlijk gaan wij het nog eens hebben over de vraag van vandaag. Het gaat over douchen, het gaat over hygiëne. Sander, douchte jij 's ochtends of 's avonds? Dat hebben we net uit onze chicken bak gehaald. Hè?
0: Ja, ik ga het zo meteen vertellen. Ik vind wel dat er de meningen zijn verdeeld in de app. Hè?
2: Ik vind dat heel raar. Echt waar.
0: Nikki uit Lanen zegt, ik douche 's avonds, maar 's ochtends dan was ik me aan de lavabo, zegt ze. Martina uit de Senderlo die zegt, ik douche 's avonds. Morgens heb ik daar geen tijd op, want ze moet al om 4 uur opstaan.
2: Ja, dat is nou wel heel vroeg.
0: Ja, dat is waar.
2: Maar ja, toch zo, rap een douche zo, een minuut.
0: Ja, Freya Dadiza zegt ook, ik was mijn 's ochtends aan de lavabo, 's avonds aan de douche, maar ik vertrek wel nooit zonder dat ik mij gewassen heb. Dan is er ook nog Tom uit Langemark Poelkapelle, die vraagt zich af waarom dat de vraag douche jij of 's ochtends of 's avonds is.
2: Voilà, dat zei ik toch. Waarom... Ik vond de vraagstelling verkeerd gedaan.
0: Waarom staat die of daartussen?
2: Voilà.
0: En ook Britt die laat weten, ik douche voor het werk en ik douche ook nog eens na het werk.
2: Oké, Sander, wat is dat bij jou? 's ochtends of 's avonds?
0: Ik douche altijd 's ochtends. Uh-huh. Omdat ik dan goed wakker ben voor ik naar hier kom. Je ziet dat misschien als je meekijkt via Play. Ik heb vaak nog nat haar als ik hier toe kom.
2: Dat heb ik nog nooit gezien,
0: nee,
2: nat haar.
0: Is het echt? Ja, wat vochtig. Nee. Ik voel dat misschien zelf dan. Nee. Maar het is wat nattig vochtig haar. S'avonds douchen, dat is enkel als ik gesport heb bijvoorbeeld.
2: Dan maar niet als het zo'n warme dag is geweest en je hebt gezweet en zo. Dan ga je gewoon met je vies lijf in dat bed liggen.
0: Dan durf ik me wel nog eens afspoelen, maar dat moet het wel echt een hele warme dag geweest zijn.
2: En jij? Ja, bij mij is dat altijd, en 's ochtends en 's avonds.
0: Twee keer? Dat is toch niet goed voor je huid,
2: en als ik dan nog gesport heb, ook nog eens nadien.
0: 3 keer op een dag?
2: Dat kan zeker.
0: Ja, maar dat is goed om uitslag van te krijgen. En was je dan ook telkens je haar? Of hoe doe je,
2: Nee, dat niet.
0: En met douchegel of gewoon water?
2: Dat is zo'n hele gezonde douchegel, ja.
0: Een quick wash.
2: Zo'n zeep zonder zeep, zo kennen dat?
0: Lactacid Femina. Nee, dat is iets anders.
2: Excuseer, dat is wel voor iets anders.
0: Dat is voor iets anders. Dat is ook zeep zonder zeep, hè?
2: Ja. Oh, gast. Nee, ik douche mij heel veel. Ja. Ik ben zo'n beetje wel... Ik heb een hele goede neus. En zodra ik iets ruik dat niet oké is, dan denk ik, ik moet douchen.
0: Zalig.

0: een van die laatste 10 platen die je nog kan swipen hè, voor de 80s en 90s tot 2000.
1: Ja, je kan altijd stemmen hè, op die top 10. Welke volgorde zitten jouw favorieten? Volgende week vrijdag weten we het, hè, dan gaan wij het zelfs doen, hè, Sander?
0: In onze 80s en 90s outfit ook, hè?
1: Oh ja, dat is juist, ja.
0: Als je dat al vergeten?
1: Ja.
0: Mijn prachtige creaties.
1: Oh, schrikkelijk.
0: Als je wil zien wat ik Veronique de Kok allemaal heb aangemeten, dan kan je terecht op ons Instagram-kanaal.
1: Ja, maar wacht, andersom telt dat ook. Hè.
0: Dat is waar. Ik zag er prachtig. Ik heb er zelden zo goed uitgezien.
1: Ja, dat vond ik ook.
0: Eigenlijk.
1: Dat vond ik ook.
0: Veronique, je weet dat ik je graag plaag.
1: Oh ja.
0: Maar ik heb zo meteen een nummer klaargezet. Mm-hmm. Speciaal eentje uit 1980. Dat,
1: van in mijn tijd wilde zeggen.
0: Van in jouw tijd, dat we toen de dieren nog spraken. Maar vooral een nummer dat wel iets zegt over jou, vind ik. Mm. Herken jij het al? Laat het gerust weten in de Nostalgie-app.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
4: Verica Bank.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi. Altijd slim.
11: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
12: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Oh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: B-bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Goedemorgen Veronique, ik ben Segers hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel,

0: let me out.
1: Onze tante Christina met Genie in a Bottle. Zo meteen een van jouw favorieten, hoor. Robbie Williams komt eraan met Feel.
0: Met Feel.
1: Maar eerst moeten we nog naar een bepaalde tafel.
0: Ja, uiteraard pikken we elke dag weer op de ja-nee-vragen uit de tafel van Gert of Tine of Ruben binnenkort ook, hè?
1: Ja, ik vind het wel verwarrend worden op den duur.
0: Ja, en dat is nu die tafel van WTM, hè. Nu is de tafel op Play dan weer, hè?
1: Ja, want ja, de tafel is dan ook weer een programma van de verhalen.
0: Ja, mannen. Nee. Dit is de ja-nee-vraag. Tafel van Tineke is dat deze week. Schelden de ouders naast het voetbalveld? Ik denk dat iedereen dat al wel heeft gezien of mee te maken heeft gehad. Nu, in Roemenië krijgen ze daarvoor een zwarte kaart en wordt die wedstrijd gewoon stopgezet. Gewoon gedaan, fini. Dus de vraag van vandaag die luidt, zouden ook in België scheldende ouders aan de zijlijn van het voetbalveld een zwarte kaart moeten krijgen? Nu, 87% vindt zo'n kaart voor scheldende ouders aan die lijn wel een goed idee. 13% van niet. Ik heb zo vermoeden dat die 13% dat effectief die mensen zijn die heel fanatiek aan die zijlijn staan.
1: Dat zijn die scheldende ouders. Ja. Gisteren zat ook Jan-Jaap van der Wal aan de tafel en die zei daar dit over.
2: Het is voor kinderen zo onaangenaam om je ouders zo langs de zijlijn te zien staan. Dan ga je zelf ook helemaal niet ontspannen door sporten. En ik vind dat die, het zijn vaak mannen, gewoon zwarte kaart. Want het zijn natuurlijk allemaal mannen die vroeger hoopten voetballer te worden.
3: Ja.
2: Dat is niet gelukt. En nu hoopt ze dat hun
3: mislukte droom
2: zoon of dochter dat dan wordt om alsnog geld. Dus het is alleen maar enkel negatief, dus weg met die mensen.
4: Natuurlijk, als er strafbare feiten worden gepleegd, als er agressie, sprake is van agressie, of als er iemand met een sabel op het veld springt om de arbiter te onthoofden, dan moet men natuurlijk ingrijpen. Dat er langs het voetbalveld al eens geroepen wordt, ja, ik verwijs naar mijn vorige opmerking. Jongens, alstublieft, wat willen we? De grote zuivering.
1: Ja, de man die het over de sabel had, dat was Joël de Cullart, de journalist natuurlijk.
0: Ja, maar hetgeen aan Jan-Jaap zegt, dat het meestal mannen zijn. Wow, dat kan ik dan toch een beetje nuanceren, want mijn jongste die speelt ook voetbal, dus we staan daar ook elk weekend. Ik heb daar al taferelen gezien, joh.
1: Maar wel,
0: schaamde mij die mensen hun plek.
1: Welke taferelen dat waren, dat hoor je allemaal na 7 uur. Laat nog even jouw mening horen. Moeten in België schelden de ouders aan de zijlijn van het voetbalveld ook een zwarte kaart krijgen? Ja of nee? De nostalgie hebt daar, drop je mening. Na 7 uur hoor op verder. Eerst nog Robbie Williams en Feel. Goedemorgen.

0: Ondertussen veel goede reacties op de outfits die ik voor jou heb samengesteld, hè, in de video.
1: Boah, ik weet dat nog niet.
0: Jawel, Nikki uit Laarne stuurt in de nostalgie dat ze het echt mooie outfits vond.
1: Ja, maar ik ben benieuwd wat er gaat winnen. Wat moet ik nu uiteindelijk aan doen volgende week?
0: Kan je altijd stemmen in de reacties op onze Instagram-pagina.
1: Ja, jij beslist, hè.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Dat is waar. Oh, je hebt ook outfits voor mij samengesteld. En ik vind, ja, op een gegeven moment was het een soort leren vest combo.
1: Hey, dat is toch cool. Een beetje Top Gun, Tom Cruise.
0: Ja, ik voel me ook zo'n beetje Bryan Adams, zo, vond ik zo. Met zo nog een gitaar in mijn
1: die
0: poten.
1: Van Aldi.
0: Ja, zeg. Ela.

0: Can't Stop This Thing, We Started with Bryan Adams. Zometeen na 7 uur gaan we nog door op die Jan-1-vraag uit de tafel van Gert.
1: Ja, dat klopt. Ja. Het gaat een beetje over de voetbalhooligans. Die ouders die zo staan te roepen en te schelden aan de zijlijn. Zouden die nu een zwarte kaart verdienen hier in België? Ja of nee?
0: Ja.
1: Nou, dat is even weten in die app.
0: En die zwarte kaart zet de wedstrijd ook meteen stop. Dus ja, wel best drastisch.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promokoken.
3: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
5: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand. 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, maar mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké. Okay.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Ben je op zoek naar je eerste job?
15: Zo klaar voor.
14: Of is het tijd voor een carrière switch?
15: Ja, zo klaar voor.
14: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
15: Zo klaar voor.
14: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
16: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
17: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
18: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evengem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
19: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
18: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
20: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
21: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
22: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 6:55. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, stookolie wordt stilaan onbetaalbaar.
23: Per liter betaal je nu al €1,55, dubbel zoveel als vorig jaar en dat is een record. Bijna 2 op de 10 Vlaamse gezinnen verwarmen nog altijd met stookolie en die slikken nu wel eens als ze de prijs zien. Van begin dit jaar kostte een liter mazoet amper €0,70. Maar als je nu je tank vult met 2000 liter, betaal je daar nu gemiddeld meer dan €3000 voor. Brandstofhandelaars zien nu al dat het rustiger is met minder bestellingen. Je hoort Johan Mataar.
24: Door het feit dat dus de markt zo onvoorspelbaar is. Er zijn er ook veel mensen die zeggen van we gaan wachten. Het is nog redelijk warm weer. We hebben nu nog geen product nodig, dus we gaan onze bestelling uitstellen. Als men nu bestelt, weet men natuurlijk wel tegen welke prijs men kan aankopen. Dat kan over een maand totaal anders zijn. Dat kan veel lager zijn, maar dat kan ook veel hoger zijn.
23: 40-tal gemeenten vraagt aan de Vlaamse overheid om voorlopig geen sociale woningen te moeten bouwen. Daarbij ook lokale besturen, waarvan partijen in de Vlaamse regering zitten. Onder meer die van Braschaat, Kokseide, Aalter en Grimbergen. Daardoor dreigen 3400 geplande sociale huurwoningen er niet te komen. Vlaamse minister van Wonen, Melissa de Prater, noemt die houding van de lokale besturen onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Ze benadrukt dat door een weigering de bouw van die 56.000 nieuwe sociale woningen wel niet in gevaar komt. En op het Europees kampioenschap volleybal in Tampere in Finland hebben onze volleybalmannen hun derde wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1 in een groepstaande Red Dragon, zoals ze heten. Nu tweede met 7 punten, eentje minder dan groepsleider Finland. De eerste vier van elke poule plaatsen zich voor de achtste finales op dat Europees kampioenschap.
0: Dat is fantastisch om naar te kijken, hè, dat volleybal. Ik vind dat, ja, ik ben dan ook jaloers. Want ja. Als ik volleybal zou moeten spelen, dan zou het met een trapladder zijn.
1: Ik moest aan het denken. Kijk, komt niet aan dan net.
23: Herkenbaar.
2: Nostalgie weer.
23: Een zonnige dinsdag. De vooravond wat meer bewolking en kans op een plaatselijke bui in het westen. Maxima tot 28 graden vandaag. Is checken bij Erwin straks. Morgen begint droog met opklaringen. Daarna wisselen bewolkt met enkele buien. 17 graden aan zee tot 20 elders. Donderdag eerst veel wolken. In de namiddag regen vanuit het westen en zo'n 18 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer. Hè. De wekker ging af, maar wij waren net iets sneller. Zit Nostalgie maar wat harder met onze geweldige top straks. Blijf hangen, de ochtend is nog lang.

0: Goedemorgen, 5 over 7 op de dinsdagdag 2 van onze 80s en 90s top 2000. Straks om 7:15 beginnen we er opnieuw aan, hè? Ja, dan ga je weer ondergedompeld worden in al die herinneringen van de mooiste jaren. Ik was gisteren in de auto naar Marcia aan het luisteren. En bij elke plaat kreeg ik echt warme gevoelens. Zo, oh wauw, wat een prachtige lijst is dat toch?
1: Dat is die zetelverwarming, hè? Die warme gevoelens. Ik weet niet of dat echt die lijst is.
0: Ik was heel blij dat ik alleen in de auto zat, want ik heb me alles aan het meekwelen geweest.
1: Straks weer genieten van die fantastische songs om 7:15. Maar eerst gaan we de bordjes in de lucht houden, want elke dag gaan we door op een vraag uit de tafel. Ja, van Tine is het zeker.
0: Tine is deze week. Ja.
1: En vandaag ging het over voetbal. Zouden ook in België schelden de ouders aan de zijlijn van het voetbalveld een zwarte kaart moeten krijgen. Die zwarte kaart die zorgt er ook voor dat die match meteen wordt
0: stilgelegd. Stilgelegd. Gedaan, stop.
1: Ja, dus eigenlijk om het schelden weg te nemen.
0: Om te perken, natuurlijk.
1: Veel reactie in de nostalgie heb.
0: Ja, Mark uit Lichtenvelde die zegt nee, geen zwarte kaart. Voetbal is emotie. En deze kunnen uiten in een... dat is een must, zegt hij, en veel beter rond het voetbalveld dan in de kantine of in de wagen terug op de terugweg. Ja, ik vind dat heel raar. Maar bon, Christa uit Bekkenvoort die zegt als ouders over de schreef gaan wel, want sommigen gaan wel heel ver. Wenneke uit Vosselaar die stuurde ook een berichtje. Jazeker, zegt ze. Welk voorbeeld geven ze zo door aan hun kinderen? En het blijft natuurlijk een sport en een hobby voor kinderen. Hè? Het moet fun en een beetje luchtig blijven, vind ik. Supporter allemaal goed, maar al die tirades zijn er toch wel over.
1: Ja, we zullen wij ook de bordjes eens in de lucht steken. En voor de gelegenheid heeft ook Bart van het Nieuws een bordje gekregen.
0: Ja, die is er ook bij, hè?
1: En eigenlijk is het... vrij unaniem. Want Veronique...
0: Jij hebt wel een ander...
1: Ja, Veronique en Bart die zeggen ja en ik zeg nee.
0: Waarom zeg jij weer nee?
1: Ja. Omdat ik... alles, je weet, ik heb het moeilijk met alles in regels schieten. Dus dan denk ik... Het is niet omdat mensen zich niet kunnen gedragen.
0: Maar hoe ga je dat anders beperken?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja. Ja, ik vind, je straft die kinderen door het gedrag van de ouders. Want als er een ouder staat te schelden, dat kan dat kind niet aan doen. Die kinderen die die match aan het spelen zijn, kunnen daar niet aan doen.
0: Nee, maar die ouders moeten toch een beetje een lesje geleerd worden.
1: Ik weet van, wordt die match stilgelegd door die ouders en die kinderen zijn daar aan het slachtoffer van. Dat vind ik moeilijk. Maar bon.
0: Ik vind eerder, als je niet reageert en je blijft het accepteren en die ouders blijven onnozel doen en roepen en tieren en op die kinderen bezig zijn en zelfs het veld opkomen ook, hè, zover gaat dat, hè. Dat is geen voorbeeld voor die kinderen, want die beginnen dat te kopiëren.
1: Jouw zoon voetbalt.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat eraan toe?
0: Ja, ik doe dat uiteraard niet. Maar ik heb daar al taferelen gezien dat ik mij schaamde in die mensen hun plek.
1: Maar wat gebeurt er dan concreet?
0: Ja, dat er bijvoorbeeld... Ja, ik ken niks van voetbal, dus ik zie die fout dan ook niet gebeuren. Voor mij is dat dan allemaal niet heel erg. En dan beginnen er ineens zo twee... Oh, dat ik het hier en dat is rood. Een heel verhaal over iets dat blijkbaar dan gebeurd is... Het is een spelletje, hè, mannen, die zijn 13 jaar, kom aan.
1: En dat is dan naar die kindjes toe, maar ook naar de scheidsrechter.
0: Maar ook naar de trainers, en je reageert niet. En, oh my god, ik vind dat echt...
2: Ik heb dan altijd plaatsvervangende schaamte als ik daarnaast sta. Ja. Ik bedoel, mijn zoon heeft ook lang gevoetbald, tot zijn 18, 19 jaar. En die zei dat ook toen hij op het veld stond van... Hey, wit. Hou je mond.
0: Maar bedoel,
2: wij willen ons amuseren. Wij willen ons amuseren. En als vader daar staat te roepen en te tieren, dat is plaatsvervangende schaamte dat die kinderen hebben op het veld ook.
1: Het gaat zelfs zo ver, Bart. Je zei daarnet dat je zelfs niet meer, je niet meer gaat kijken.
2: Ik ben... dat is misschien niet interessant, maar ik heb jarenlang voorzitter en jeugdvoorzitter geweest van een lokale club bij ons. En ben gewoon gestopt, omdat ik het gewoon niet meer kon aanhoren van alles wat er werd geroepen. Ook geen respect voor de mensen die de club leiden, of de secretaris, of de jeugd.
1: Allemaal vrijwilligers,
2: whatever, hè? Allemaal vrijwilligers, inderdaad. En dat straalt zo af op een club, dat ik zei van, jongens, ik stop ermee.
0: Ja, Jan van der Velde zat gisteren aan de tafel van Tinnen en die had eigenlijk de perfecte reactie. Al die vaders die dat doen, want hij sprak, het zijn meestal mannen en de papa's die dat doen, dat zijn allemaal mislukte voetballers geweest, die allemaal die droom hebben zien mislukken.
2: Daar zit veel waarheid in.
0: En dat uiten dan in frustratie naar hun kind.
1: Bon, als de ouders schelden langs het veld geven een zwarte kaart, dan moet ik nog een kleur vinden voor als Veronique de Kok hier weer staat te schelden. Hè. Een roze kaart of zo?

0: Over de scheldende ouders op het veld, daar hadden we het over langs het jeugdvoetbal. Bert uit Heverlee die stuurt nog, bij het hockey worden de scheldende ouders verwijderd van het plein. Dus die worden echt weggenomen.
1: Dat is ook een oplossing, dat is ook slim.
0: Negatieve aanmoediging wordt niet getolereerd.
1: Voilà, helemaal mee
0: misschien,
1: eens.
0: Misschien kun jij dat toch doen, zo steward worden bij de jeugdvoetbal.
1: Ja, dat zie je van hier, zo bekijk je mij nu al.
0: Dat jij dan zo zegt van, up, weg,
1: nee,
0: weg van
1: nee,
0: het veld.
1: Nee, nee, nee, ik hou mij zeer gedeesd.
0: Ja, volgens mij sta je echt in een hoekje. Zo.
1: Dat is ook zo.
0: Met een pet op.
1: Ja, bijna, bijna. Als ik het zou kunnen, krop ik onder de steen. Echt waar. Want, je kent mij toch, Nia?
0: Jij doet dat niet graag, hè?
1: Nee, ja. Nee, ik sta niet in de belangstelling. Want het is de kleine die belangrijk is.
0: Zometeen krijg je nog La Ronan Keating met Life is a Rollercoaster.
1: Ja, maar straks na 8 uur krijgen we trouwens nog een heel leuk bezoek hier van een ex-Rode Duivel. Want we gaan samen met hem iets heel plezant doen. Maar dat is wel voor na 8 uur, hè. En we gaan ook eens bij Erwin horen wat voor weer het nu eigenlijk gaat worden.
0: Ja, en voor één keer is het dus niet Toby Alderweireld.
1: Ja. Die klopt. Overal... Er zijn nog ex-Rode Duivels,
0: ah,
1: hè? Er zijn er wel wat, hè? Toch?
0: Ik denk Jan Keulemans.
2: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Mijn enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
9: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Ja, de Mintjes heeft het over.
12: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
11: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
13: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
14: Goedemorgen. Victor Verhulst hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
15: Mossig, hé.
14: Maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
15: Dat is hier wel gezellig. Sta op.

0: Ronan Keating toch met prachtige wijze woorden, hè. Het leven is een rollercoaster.
1: Ja, dat is ook wel zo.
0: Is prachtig. Zometeen krijg je de Backstreet Boys met Everybody meezingen op jouw dinsdagochtend. Maar eerst is er een man waarvoor de koek een appeltje mee te schillen heeft.
2: Het weer met Erwin.
1: Ja, dat klopt eigenlijk helemaal. Goedemorgen, Erwin. Want ik ben eerlijk gezegd, Sander zegt dat al, een klein beetje teleurgesteld in jou. Jij had gisteren gezegd dat het weer ging opentrekken. Het was niet zo goed, het was wel warm. Maar ik heb geen zon gezien.
3: Ja, ja, Veronique, je woont dan ook in de verkeerde provincie.
1: Excuseer, dat denk ik niet. Allee, was dat enkel in Antwerpen dan zo?
3: Ja, maar kijk, de regio's tegen de Nederlandse grens, Antwerpen en Limburg, heel veel wolken. En inderdaad, daar is de zon maar erg laat tevoorschijn gekomen. Maar bijvoorbeeld in het Brusselse, maar ook in heel wat andere regio's, werd het gisteren namiddag wel een zonnige namiddag. En het warmste plekje was toen de gemeente Ham. Ik heb dat even opgezocht. Ze hebben daar nog 24,5 graden gehaald. En dat onder een stralende zon.
0: Maar wacht, Erwin, jij woont zelf in het Brusselse. Is dat hier zo'n weerman die alleen maar goed weer voor zijn eigen bestelt? Of hoe zit dat?
3: Nee. Absoluut niet.
0: Nee. Erwin, wat gaat het vandaag worden? Waar ga je vandaag Veronique mee teleurstellen?
3: Waar iedereen gelijk voor de wet vandaag.
1: Dat is al beter, dat klinkt al beter.
3: Voilà, ook in de provincie Antwerpen zomer en eigenlijk in heel België zomer op de weerkaarten. Met heel veel zonneschijn en bij die zon horen ook zomerse temperaturen straks 25 tot 26 graden.
1: Oh, dat klinkt goed, hè, toch?
3: Ja, want dat is een op en top zomerdag, dat is zeker. Nu, later vanmiddag arriveren aan zee en vanuit Frankrijk meer wolken. En die wolken die breiden zich uit over de rest van het land. En tegen vanavond kan er uit die bewolking wat regen vallen. Eventueel is zelfs een onweerachtige bui niet uitgesloten. Vooral opnieuw in de provincie Limburg. Is de kans op onweer aanwezig. Maar niet klagen, niet zagen, een fijne zomerdag vandaag.
1: Oké, dat is al redelijk oké. Al vind ik het einde van de dag niet zo oké. Maar de komende dagen, wat beloof je ons dan?
3: Morgen komen we in een totaal andere luchtsoort terecht. Dat gaan we voelen. Het wordt meteen een pak frisser bij nog 19 tot 20 graden. Maar dat is eigenlijk perfect normaal voor deze periode van het jaar. Naast zon en wolken is er altijd wel kans op een bui. Maar laat ons zeggen, 95% van de dag.
0: Oei. Het is zo goed weer.
1: En dan is Erwin verdwenen.
0: Erwin is verdwenen. Maar bon,
1: ik onthoud vooral dat het vandaag heel goed gaat zijn.
0: Ja, dat is waar. En we gaan ondertussen morgen eens kijken of zijn voorspelling is uitgekomen.
1: Ja, voilà.
0: Anders is
1: het blote poep.
0: Op de,
1: blote poep.
0: Als je dat begint te beloven, gaat hij zeker foute voorspellingen doen. Hè?
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, het is bijna 7:55. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. Zeker 1 op de 8 gezinnen kijkt illegaal tv.
1: En dat mag niet. Via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd ook al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders die omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij ging gisteren in de Schotse bergen wandelen, maar keerde 's avonds niet terug. En de politie wist meteen van bij het begin dat de verdwijning onrustwekkend was. En we kijken ook eens terug naar de 80's en de 90's tijdens deze top 2000. Naar het belangrijkste nieuws van die decennia. En 46 jaar geleden werd België vice-Europees voetbalkampioen. In de finale in 1980 in Rome was alleen West-Duitsland te sterk. Er had meer in gezeten. Voor de rust werden de Duivels overweldigd door die Duitse machine met 2 doelpunten van de tank. Kent iedereen. Horst Rubesch.
0: Tuurlijk, die kent iedereen.
1: Maar daarna liepen de Belgen, de Duitsers eigenlijk... Ja, de Duitsers liepen weg van de Belgen. Dat is een beetje schrik. Maar een goaltje extra ontbrak en letterlijk op het einde wonnen de Duitsers met 2-1. Dus René van Rijken trouwens scoorde het enige Belgische doelpunt. De Limburger, een sympathieke man. Hè?
2: Nog bondcoach geweest ook van de Rode Duivels.
1: Ja,
2: ik heb eens opgezocht welke mensen allemaal in die ploeg stonden.
0: Ah ja, want jij weet er natuurlijk niks van. Je was nog niet eens geboren.
2: Ik was nog niet eens. Ik zat nog in het wasmachine, zoals dat zegt. Jean-Marie Pfaff stond in de goal. Ja. Erik Gerrits natuurlijk, legendarisch verdediger. Walter Meeuws, Wilfried van Moer, Jan Keulemans, Raymond Mommes. En de trainer was Guy Thijs.
0: Ja, de
1: man
0: Thijs.
1: Met de sigaar en de whisky.
2: Ja, waar is de tijd? Klopt. Die zat gewoon op de bank een sigaar te roken. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, zijn job is gedaan op dat moment. Hè. Het is aan de spelers. Hè.
1: Nu krijgt Raja Nainggolan daar een schorsing voor als hij een sigaretje zit te roken. Dus.
2: Terwijl Guy Thijs, die zat daar rustig te paffen
0: de tijden
2: in.
0: Tijden zijn veranderd.
2: In 1980. Sta op met Veronique de Kok.

0: zo meteen meespelen.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
4: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
3: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Zie het.
8: Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
14: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaart zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: van je leven.
1: Goedemorgen, het is 13 voor 8 ondertussen op deze mooie dinsdag. Zometeen duiken we weer in de 80s en 90s top. We gaan weer verder met onze lijst. En wie zie ik hier al allemaal staan? We hebben Sting die passeert, Tina Turner komt langs, Kim Appleby, Janet Jackson, allemaal topmannen weer.
2: Ja, maar niet voordat Geert uit Merchtum gekwist heeft natuurlijk. Goedemorgen Geert.
3: Goedemorgen.
1: Ja, 7:15 ongeveer. Wat ben jij op dit vorige uur weer aan het doen?
3: Wel, ik start eigenlijk elke dag met van thuis uit te werken. En dan iets later op de dag dan trek ik terug naar het werk.
1: Naar het werk. En wat is dat, jouw werk?
3: Ik doe eigenlijk de dispatching van Critical Telecommunications. Dat heeft eigenlijk alles wat te maken heeft met netwerken voor hulpdiensten en politiediensten of festivals en zo dergelijke. Dus dat alles goed verloopt.
2: Een belangrijke job. Okay. Belangrijke job.
3: Ja, toch wel. Ja, toch wel, ja.
1: Okay, maar je bent dan toch al thuis aan het werken. Ik zou zeggen, klap die laptop toch maar heel even dicht. Want volle focus voor onze quiz. Sander, leg nog heel even de spelregels uit.
2: Het is heel simpel. 3 vragen krijg je van ons, Geert. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juiste antwoord score jij die fantastische tickets voor Disneyland Parijs. 3 juiste antwoorden leveren jou ook nog eens maar liefst 4 tickets op. Dan verdubbelen we dat ook nog eens. En je krijgt 5 seconden de tijd per vraag om te antwoorden. Is dat allemaal duidelijk, Geert?
3: Ja. Oké.
1: Oké, Geert. Jij bent geboren in 1966. Dus jouw eerste vraag die komt daaruit. Op 4 maart 1966 was de paus heel boos. Niet omdat iemand zijn hosties was vergeten bestellen, wel omdat een van de Beatles in een interview vertelde dat ze populairder waren dan Jezus. Welke Beatle kreeg met die uitspraak de hele katholieke kerk tegen zich?
3: Dat was Paul McCartney.
2: Paul McCartney, dat is alvast een van de Beatles, dat kan ik zeggen. Maar het was niet Paul McCartney. Nee, het was John Lennon. Ja, inderdaad. Jammer. Maar op naar die tweede vraag.
1: Ja, daarvoor gaan we naar 1976. Op 21 juli van dat jaar kwam er een babytje ter wereld dat de geschiedenis van de popmuziek zou kleuren samen met 4 vriendinnen. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Baby Spice werd geboren, maar weet jij ook nog de echte naam van Baby Spice?
3: Dat is Emma Bunton.
2: Oh, op het nippertje. Emma Bunton.
3: Ik kus Emma, maar ik kus een achternaam niet meer.
2: Het is juist, Geert. Dat eerste ticket, dat is binnen.
1: Meisig. Ik kreeg een klein stressjes, hè? Goed, 1 ticket is binnen. Je hebt natuurlijk nu nog 1 vraag om ze te verdubbelen, dus let goed op. Volgende vraag komt uit 1986. In het jaar dat jij op tram 2 stapte, zoals ze in Antwerpen zeggen, hoorde je deze song op de radio. Van wie was deze hit?
3: John Bon Jovi.
2: John Bon Jovi met een echt...
1: Zeer overtuigend.
2: Aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dat is helemaal juist. 2 tickets.
1: Dat betekent, je hebt 2 tickets gewonnen. Wie ga je meenemen?
3: Dat zijn mijn 2 kinderen die mee mogen.
1: Oké, fantastisch. En hoe oud zijn de kinderen?
3: Die zijn ondertussen al van 28, maar 70 Disney-fans.
1: Oké, nog even nostalgisch naar Disneyland. Fantastisch.
3: Ja,
1: heel
3: inderdaad.
1: En wel, heel goed. Amuseren jullie daar met de kinderen? Je kan nog tickets bijkopen natuurlijk altijd als je daar aan de poort staat. Hè. Geniet ervan en welkom in onze club, hè.
3: Dankjewel.
1: Bye bye.
4: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
2: Ja, en dan is het nu zover, hè. We gaan eraan beginnen aan die 80s en 90s top 2000.
1: Veronique, zo plezant.
2: We hebben er goesting in.
1: Ja, ik wel, ja.
2: Jij zit hier alles mee te zingen dat
1: ja,
2: er passeert.
1: Ja, maar ik vind dat zo leuk. Dat zijn echt zo de tophits uit mijn tijd, hè. Ja, toen de dieren nog spraken, hè.
2: We beginnen zo meteen op plaats 1831. En dat doen we met ABC in the Night You Murdered Love. Goedemorgen, we gaan eraan beginnen.
5: Oh boy. Here we go. Send me back into time.
4: The 80s and 90s. Top 2000 bij Nostalgie.

0: 1831, ABC The 19 Murdered Love. Zometeen op 1830, Aswad en Shine. En ook nog een leuk bezoek, Veronique.
1: Ja, inderdaad. We hebben een ex-Rob Duivel die langskomt. En het is niet Toby Alderweireld.
0: Nee, en hij zit nog vast in de file, denk ik, op dit moment. Dus ik hoop dat het hier op tijd gaat zijn.
1: Ja, die Antwerpse ring is echt een drama, hè.
0: Ja, ik vind dat een voetballer wel de pech. Nee, dat is niet waar. Dat ga ik niet zeggen.
1: Oh, nee, niet gek.
0: Welke voetballer is het? Je hoort het zo meteen na 8 uur.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
10: Hé, Lamanneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
11: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
12: Nostalgie Top 3000.
11: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
13: Vlaanderen vakantieland.
14: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:02. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. De stookolie wordt stilaan onbetaalbaar.
15: Ja, per liter betaal je nu al €1,55. Dubbel zoveel als vorig jaar. Een record is dat. Bijna 2 op de 10 Vlaamse gezinnen verwarmen ook nog altijd met stookolie. En die schrikken nu toch wel eens als ze de prijs zien. Want begin dit jaar kostte een liter mazoet amper €0,70. Maar als je nu je tank wil vullen met 2000 liter, betaal je daar gemiddeld meer dan €3000 voor. Brandstofhandelaars zien nu al dat het rustiger is met minder bestellingen. Je hoort Johan Mataar.
16: Door het feit dat dus de markt zo onvoorspelbaar is, zijn er ook veel mensen die zeggen van we gaan wachten, het is nog redelijk warm weer, we hebben nu nog geen product nodig, dus we gaan onze bestelling uitstellen. Als men nu bestelt, weet men natuurlijk wel tegen welke prijs men kan aankopen. Dat kan over een maand totaal anders zijn, dat kan veel lager zijn, maar dat kan ook veel hoger zijn.
15: Een 40-tal gemeenten vraagt aan de Vlaamse overheid om voorlopig geen sociale woningen te moeten bouwen. Daarbij ook lokale besturen waarvan partijen in de Vlaamse regering zitten, onder meer Brasschaat, Kokseide, Aalter en Grimbergen. Daardoor dreigen 3400 geplande sociale huurwoningen er niet te komen. Vlaamse minister van Wonen, Melissa de Prater, noemt die houding van de lokale besturen onaanvaardbaar, onbegrijpelijk. Maar ze benadrukt wel dat door een weigering de bouw van die 56.000 nieuwe sociale woningen niet in gevaar komt. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, zegt de premier op X. Waarschijnlijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in Europese lidstaten. Eerder gebeurde dat ook al in Estland en Letland. De Litouwse regering wijst naar Rusland, die er mogelijk achter zit door die oorlog in Oekraïne. En op het Europese kampioenschap volleybal in Tampere in Finland hebben onze volleybalmannen hun derde wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. In een groep staan de Red Dragons, nu tweede met 7 punten. Eentje minder is dat dan groepsleider Finland. De eerste 4 van elke pool scholen plaatsen zich voor de 8e finales.
6: Nostalgie weer.
15: Een zonnige dinsdag. In de vooravond wat meer bewolking en kans op een plaatselijke bui in het westen. Maximaal tot 28 graden. Morgen begint dan droog met opklaringen. Daarna wisselend bewolkt met enkele buien. 17 graden aan zee tot 20 elders. Donderdag eerst veel wolken. In de namiddag regen vanuit het westen en zo'n 18 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
17: We are 80s. We are 90s.
6: We are
17: nostalgie.
6: De 80s en 90s top 2000.
1: Sander en Veronique. Ja, ogen open, het verstand, dat volgt straks wel. Wij zijn alvast wakker, alleen min of meer toch. Dus blijf hangen, onze top 2000 die bolt gewoon verder. Welkom bij Nostalgie, hè.

0: 2829 in jouw 80s en 90s top 2000. Frida met I Know There's Something Going On. And there is something going on in the studio.
1: Zeker, daarmee is ondertussen ook al 8 over 8 geworden. Hele goede morgen met plezant en heel mooi bezoek. We hadden het al over de ex-rode duivel die hier in onze studio is vanochtend. Jan Vertonghen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou?
2: Heel goed.
1: Niet te vroeg?
2: Nee, absoluut niet.
1: Oh, echt?
2: Nee, mijn piek ligt in de ochtend.
1: Dus, in de ochtend?
2: Nee, het is allemaal
1: top, okay. Hè? Kijk hoe. Een ochtend niet in de spits met de kinderen om ze naar school te krijgen. Hoe voelt dat?
2: ik mis het eigenlijk wel, want ik ben degene die... Morgens toch de boterhammetjes smeert, de koffie zet, het ontbijt maakt, afwasmachine.
1: De nieuwe man?
2: Dus, nee. Maar ik geniet er wel van. Smorgens om dat te doen. En,
1: zijn dat dingen die je hebt gemist als je nog zo echt actief voetballer was? Dat je dan niet thuis was zo in die romslomp van de dagelijkse dingen? Dan deed je dat ook?
2: Ja.
1: Wauw.
0: Dus al die voetballers die luisteren, ze hebben eigenlijk geen excuus. Je kan dat perfect combineren eigenlijk.
2: Ik bracht de kindjes, of een van de twee, toen ook naar de crash. En dan reed ik door naar de voetbal. Dus ik heb, tenzij dat je natuurlijk wegzet met de nationale ploeg of hotel of wat dan ook. Maar en ophalen van school deed ik eigenlijk ook.
0: Er zijn heel veel vrouwenharten nu aan het smelten, denk ik. Jan, nu dat je dat hier vertelt.
2: Ik denk dat de meeste voetballers daar wel tijd voor hebben. Maar... anders...
1: Dus het excuus van druk. Daar ga je maar op.
2: Ik denk, als voetballer ben je wel altijd op tijd thuis. Je bent natuurlijk 7 dagen op 7 wel bezig. Ja. Maar je bent om 3 uur, om 3:30 kunt je aan de schoolpoort staan.
0: Al die vrouwen die nu thuis zijn, denken... En mijn vent die kan dat niet. Als Jan Vertonghen dat kan, dan moet hij van mij dat ook.
2: Ja, ik denk dat het af en toe erger wordt gemaakt.
1: Jan, je zei die natuurlijk niet zomaar. We gaan straks naar de show samen iets doen. We gaan samen naar het Middelheim Ziekenhuis hier in Antwerpen. We gaan er iets openen. Hè? Vertel eens.
2: Klopt. Ik heb een stichting samen met nog een aantal andere mensen. Waaronder Robin, mijn maat. En... wij proberen kinderen even weg te krijgen uit een wereld van het ziekenhuis. Mm-hmm. Even wat afleiding te bieden. En wij hebben hier in het Oekia Middelheim een soort speelveld trapmuur. Mm-hmm. Gemaakt een interactieve trapmuur waar ze kunnen spelen en even kunnen ontsnappen aan de ziekenhuissfeer. En kunnen sporten, kunnen bewegen. Ook samen kunnen zijn.
1: Wij hebben daar ook ons steentje aan bijgedragen.
2: Ja,
1: want het project is gerealiseerd met geld dat wij hier een tijdje geleden hebben binnengehaald met een grote veiling. Maar het kadert ook onder het Jan Vertonghen Foundation.
2: Correct.
1: Ja, hè. Vertel eens wie of wat dat ook allemaal juist is. Want het voetbalpleintje, het interactieve is één onderwerp. Maar wat doen jullie eigenlijk nog allemaal?
2: Nou, wij proberen overal mensen te vinden. En die hebben we gelukkig. En heel lieve partners en sponsors en individuen die ons af en toe geld sponsoren. Mm-hmm. En met dat geld proberen wij kindjes...
1: Het draait altijd wel rond kinderen, hè? Dat
2: rond
1: wel, hè?
2: Kinderen en bewegen.
1: En bewegen, ja.
2: Ja, en vaak in ziekenhuizen, maar net zo goed op scholen, sportdagen, met gemeentes dat we samenwerken. En daarin proberen wij kinderen toe te zetten tot beweging. Ja. En we hebben een heel tof project dat we hebben gedaan. Laatst is dat we in fietsfietsjes, dat zijn eigenlijk fietsjes, driewielers, waar dat je een infuus aan vast kunt zetten, waardoor de kinderen dan door de gangen van het ziekenhuis kunnen fietsen in plaats van aan een bed gekluisterd.
0: Wauw, de wereld.
1: Goed, hè?
2: Dat soort zaken proberen tof. Wij dan te stimuleren.
0: De wereld wordt een beetje mooier gemaakt voor die kinderen, want het is al zo verschrikkelijk.
2: Groter ook, inderdaad, want anders zitten ze toch aan een bed en nu kunnen een deel van die kinderen echt...
1: Zeg, en waarom vind je dat voor jezelf zo belangrijk om jouw naam dan te koppelen aan dit soort goede doelen?
2: Dat gaat niet per se om mijzelf, maar ik denk dat de wereld al moeilijk genoeg is en ik denk dat wij hier allemaal ook in... die hier staan in een positie zitten die het hopelijk wel iets beter hebben dan veel mensen in België ook en ook in de rest van de wereld en in Vlaanderen nu. En ik denk iedereen die het beter heeft dan de rest
1: zou dat eigenlijk ook moeten doen.
2: Om het leven voor de mindere gelukkigen iets draaglijker te maken, iets fijner.
1: Mooi.
0: Ja, heel erg mooi. Jan, na de show gaan we het openen. Hè. Prachtig foto.
1: Daar gaan we mee naartoe.
0: Heel erg benieuwd om te zien wat het geworden is, dat veldje.
2: Yes, dankjewel.
0: Maar Jan, blijf er nog rustig bij. Ondertussen gaan wij voort met die 80s en 90s top 2000. Tina Turner op 1828 met When the Heartache's Over. Goedemorgen.

0: Tina Turner met When the Heartache is Over. Goedemorgen, 7:15 ondertussen.
1: Ja, en het gaat hier weer al over van waar zijn jij? Onze Sander dan misschien naar Sint-Niklaas.
0: Ja, dat is waar.
1: Het is weer hetzelfde.
0: Jan Vertongen is hier nog altijd. Jan, goedemorgen. Wij zijn mede-Waaslanders, hebben we hier ontdekt eigenlijk.
2: Correct. Geboren en getogen, ja.
0: In Tielrode ben je? Ja, correct, ik ben van Sint-Niklaas. En jij hebt blijkbaar in Sint-Niklaas op school gezeten.
2: Van mijn 12 tot mijn 16, ja, klopt.
1: Ja, ik excuseer mij al voor mijn co-presentator.
2: Nee, geen probleem.
0: Welke school heb je gezeten in Sint-Niklaas?
2: De broederschool in Sint-Niklaas.
0: Er was altijd wel wat... Ik heb zelf op het college gezeten. Wij zeiden van de broeders dat het krapul was.
2: Ja, ik ben er ook weggestuurd. Nee.
0: En wat zeiden jullie over die van het college?
2: Stevers en dikke nekken. Maar eerlijk, dat zeiden ze, dat heb ik nooit gezegd. Ik had er ook vrienden zitten, dus dat waren absoluut geen dikke nekken.
0: Geen strevers en geen dikke nekken.
2: Nee, zeker niet.
0: Je ziet, Veronique, Sint-Niklaas is overal.
1: Ja, manneke.
0: Dat is waar. Ja. Prachtig is dat.
1: Die kern van de wereld, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Jan, mensen zijn in onze app heel blij dat je er bent. Jonas uit Boeghout heeft ook een berichtje gestuurd. Die zegt, zalig, ik zet mijn tv hier aan om naar jullie te kijken. En Jan Vertongen, die is er ook bij. De grootste voetballer die we ooit hebben gehad. Krijgen we hier binnen. En ook Anja uit Hoogstraten. Ik denk niet dat het letterlijk bedoeld was. En ook Anja uit Hoogstraten stuurde ook een berichtje. Die zegt, wat een prachtige ochtend. De 80's en 90's top. En Jan Vertongen op de radio. Mijn dag kan niet meer stuk. Er is te weinig Jan Vertongen op tv en radio. Jij doet eigenlijk niet zo mee met wat is dat, de Verraders, de Masked Singer. Nee. Is dat niks voor jou?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee, iedereen moet doen wat hij doet. Ik vind sommige dingen wel tof om te kijken.
1: Maar niet om zelf mee te doen.
2: Ja, ik zou er mee willen doen, maar niet als er een camera op staat. En dat werkt niet meestal.
1: Ja, dat is het principe van televisie natuurlijk. Dus,
0: en als je één zou moeten kiezen, één programma, als je toch zou moeten meedoen, welk zou je dan het liefste toch nog willen?
2: Dan waarschijnlijk een reisprogramma of zo.
0: Oké.
1: Nou, dat snap ik. Leuk, hè? Ja. Maar eigenlijk vooral focus op voetbal. Toch nog altijd.
2: Nee, absoluut.
1: Ook niet?
2: Oh, nee, dat hoeft toch niet. Nee, ik hou van voetbal en uiteindelijk is dat waar een beetje van mijn kennis ligt en mijn hart.
1: Ja?
2: Maar het is niet dat ik puur en alleen gefocust ben op voetbal.
1: Ik zou dat denken.
2: Maar in welke zin dan?
1: Nee, als ex-voetballer dat je daar toch nog...
2: Mijn zoontjes voetballen en ik kijk wel eens voetbal. En ik ga naar de voetbal en ik ken veel mensen in de voetbal. Ja. Maar ik wil niet dat mijn wereld daar beperkt.
1: Hoe vul jij je dagen dan zo?
2: Met Foundation uiteraard. Daar ben ik toch een aantal dagen per week mee bezig. Met mijn kinderen.
1: Ja, dat snap ik.
2: Die zijn 5-6 dagen in de week aan het voetballen. Daar moet ook voor getaxied worden. Mijn dochter heeft ook 4-5 hobby's.
0: Dus de agenda is altijd goed.
2: Ik studeer nog.
0: Mama.
2: Dus er is genoeg te doen.
0: Jan, blijf gerust bij ons. We gaan ondertussen verder met Sting en UB40. Die komen eraan. It's a
3: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Zie het! Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
13: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
5: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
13: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
14: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
15: De soundtrack van je werkdag.
16: Dat is nostalgie.
15: Meer muziek en alleen de grootste hits.
16: Nostalgie.
15: We
16: are music. De 80s en 90s top 2.

0: UB40 en Chrissy Hynde, Breakfast in Bed. Zometeen Madonna, Live to Tell op nummer, Veronique.
1: Live to Tell, moet ik al eens even kijken. 1825.
0: Ja, Veronique doet het nog oldschool, op papier.
1: Ja, bij mij
0: hè?
1: Zijn nog... Ik ben in papier.
0: Dus, lekker oldschool. Ondertussen Jan Vertongen nog altijd in de studio. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen.
0: Wij gaan straks met jou het speelpleintje openen aan het Middelheim ziekenhuis. Maar je hebt het super druk. Jouw agenda zit vol. Je vertelde zelfs dat je aan het studeren bent.
2: Dat is nu niet fulltime, maar toch ook... Een dag, anderhalve dag in de week. Ik doe een master sports business management.
1: Oké. Okay.
0: Sports business management.
2: Een beetje mensen leren kennen, kennis bijschaven.
1: En wat is het plan dan, als je diploma op zak?
2: Het plan is bijleren. En mensen leren kennen. Dat is eigenlijk het plan. Het is niet dat ik denk van, oké, concreet wil ik... want daarvoor is de studie ook... Dient die eigenlijk ook niet. Het is niet van, oké, als je sportief directeur wilt worden, zijn er betere studies voor, ook in België, die je kunt doen. En het is eigenlijk een soort van de gids naar, naar de volgende.
0: Zien waar het je brengt eigenlijk.
1: Ja, en dat studeren, brengt dat dan ook herinneringen van vroeger terug naar boven, toen je vroeger zelf op de schoolbanken zat?
2: Ja, toch wel. maar ja, dat waren heel mooie tijden, maar ook heel drukke tijden. Zo, waar we het juist over hadden, van mijn 12 tot mijn 16, dat waren... Voor mij de drukste tijd uit mijn leven eigenlijk. Ik ging naar school in Sint-Niklaas, maar ik voetbalde in Antwerpen. Dus ik moest om 4 uur, anderhalf uur in een auto zitten naar Antwerpen.
1: Oh,
2: en dat was... mijn punten gingen ook... Ik was zo in het eerste middelbaar 90, tweede 80,
1: oei,
2: 70, 60.
1: Zie je
2: en toen ben ik naar Holland vertrokken. En toen ging het toch weer omhoog. Maar dat was, dat waren voor mijn studiepunten. En mijn ouders geen goede tijden door de drukte. En daarna is het allemaal... iets beter.
1: Ja, want Jan, je bent natuurlijk een kind van de 90s. Wij zitten midden in onze 80s en 90s top 2000. Hoe heb jij zelf die 90s muzikaal beleefd?
2: Muzikaal, wauw, ik moet hier niet vloeken in de kerk, maar muziek. bij ons stond altijd de radio op. En nog altijd, als ik bij mijn moeder thuis kom, staat de radio op. En op die manier heb ik dat eigenlijk beleefd. Gewoon radioliedjes op de achtergrond.
0: Dus als je die hoort, zit je soms terug bij je thuis in de keuken of in de living en denk je, dat is dat moment.
2: De radio is niet verplaatst van de living naar de keuken inderdaad. Dat nog wel, maar die staan nog altijd op. En op die manier beleefden wij de muziek.
1: Ja, fantastisch. In die periode was het vooral voetbal, wat de klok
0: sloeg.
1: Amai, wat de klok sloeg. Naar welke voetballers keek jij toen op als kleine ukkiepuk?
2: Ja, toch de Rode Duivels dan ook. Ik had, zoals mijn zoontjes nu ook, die Panini-boeken.
1: Dus
2: de jaren 93, 94 tot eind jaren 90. Die verzamelde ik dan allemaal, die liggen nog thuis. En de Rode Duivels. WK 94 is mijn eerste actieve voetbalherinnering. Mm-hmm. Ik had zo'n videoband... van de selectiematchen voor de kwalificatiematchen naar het WK. En dat is mijn eerste voetbalherinnering. Ja. Dus mijn helden waren de Rode Duivels van toen.
1: Toen al gedacht van, daar wil ik ooit staan?
2: Ah, nee, helemaal niet.
1: Nee?
2: Ik was niet zo... Dat leek zo onbereikbaar of zo. Ja. Dat je niet denkt van, ik wil Rode Duivel worden. Was gewoon, ik voetbalde graag in de hof met mijn broers. En bij de plaatselijke voetbalclub.
0: Fantastisch.
2: En, nooit één dag verder dan dat.
0: Van panini's verzamelen naar zelf een panini-sticker worden, Jan Vertongen.
1: Ja, ja, wij zien elkaar straks terug bij de opening natuurlijk. Ga je allemaal kunnen volgen op onze Instagram-pagina Nostalgie België.
0: Merci Jan om binnen te springen.
2: Dat is al gedaan.

0: Wat een fantastische toch, hè, die top 2000. Zometeen nog eentje die de Z-klasse hebben overleefd destijds toen ik in school zat met Kim Appleby. Maar eerst nog tijd voor de hoofdpunten met Bart van Langenhoven.
1: Doe maar, take it away.
2: Zeker 1 op de 8 gezinnen kijkt illegaal televisie via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten. Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 van die illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. In Nederland is er een grote storing op het spoor. Alles wijst in de richting van sabotage. Nederlandse spoorwegen vonden op meerdere plekken verdachte materialen die daar bewust zijn neergelegd. Volgens ProRail gaat het om een storing in het beveiligingssysteem dat moet aangeven of er een trein op het spoor rijdt of niet. Toch niet onbelangrijk. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. Professor is een Brit van 45. Hij ging gisteren in de Schotse bergen wandelen, maar keerde 's avonds niet terug. Politie wist meteen van bij het begin dat de verdwijning onrustwekkend was.
3: Het weer met Erwin.
1: En dan moeten we ondertussen eens kijken wat voor weer het vandaag wordt. En er is maar één man die ons dat kan vertellen, Erwin. Goedemorgen, Erwin.
4: Goedemorgen. Ja, en het is ook een echte goeiemorgen. Het is echt genieten van een prachtige nazomerse dag. Bij veel zon stijgen de temperaturen straks tot maar liefst 26 graden. Pas na de middag en vanavond verschijnen er meer wolken. Dat gebeurt het eerst aan de kust. En uiteindelijk ontstaan er vanavond, vannacht, enkele regen- en onweersbuien. Morgen wordt het een pak frisser, dan wellicht net geen 20 graden meer. Met afwisselend zon en wolken. En vooral na de middag is er morgen kans op een bui. Donderdag en vrijdag is het vaak bewolkt met soms wat lichte regen. Al blijven de grote neerslaghoeveelheden uit bij temperaturen altijd in de buurt van 20 graden.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: 8 over half 9, fijn dat je weer bij bent. Maar ik zie je weer iets verschijnen, Sander. Jij meent dat jij gaat elke dag dus die melodica bovenhalen.
1: Ja, tijdens de 80's en 90's top 2000 kan je tickets winnen voor onze 80's en 90's party op 30 oktober in de Carré. En daar gebruik ik dus mijn prachtig melodicatje voor.
0: Oh, fantastische sound is dat.
1: Dus elke dag speel ik een nummer op die melodica en dan is het aan jou om te raden in de nostalgie app over welke song het gaat. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja, zo simpel is dat dus helemaal, want ik heb het gisteren helemaal niet herkend.
1: Angelique, die gisteren de tickets won, die zei dat ik het heel goed deed.
0: Ja, bon, zwart. Er zijn de meningen over verdeeld.
1: Ja, Veronique.
0: Maar jij gaat nu dus weer eentje spelen.
1: Ja, okay. Ik zal het weer even stilmaken. Als je weet over welke song het gaat, dan mag je dat even sturen in de nostalgie app. Ik ga even stemmen, hè.
0: Ja.
1: Ja, oké, ben klaar.
0: Klaar? Allee, go.
1: Okay. Dat is nu toch goed gedaan.
0: Dit was nu wel gemakkelijk. Ja. Okay. Geef het toe. Deze weet ik.
1: Als je het
0: deze
1: weet, stuur het even in de nostalgie app.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
13: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
14: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Stel, ik wil leren traden.
16: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
16: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
16: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
16: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
16: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
17: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
18: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: De 80's en 90's tot 2000's.

0: Heel veel mensen altijd herkend, hè, op de melodica.
1: Ja, wel, ik geef het eerlijk toe. Gisteren verstond ik er niks van. Vandaag was het redelijk duidelijk. Ja, we hebben heel veel berichten in onze app gekregen, hè, daarover.
0: Maar er kan er maar één natuurlijk de winnares zijn. Het duo-ticket voor de 80s en 90s party in de Carré.
1: Ja, gaat naar Capelle, naar Gilles Verheestraten.
0: Voilà, Gilles, wij zien jou daar passeren op die 80s en 90s party. Ondertussen gaan we naar een groep uit de jaren 90, een Belgische groep, met daarin danseres.
1: Geweldige dames, Axana en zo. Die kende ik nog als danseres bij het Swingpaleis destijds. Die stond daarmee op de boksen.
0: En die scoorde in 1993. Een megahit met Ain't Nothing To It en staat ook in onze 80s en 90s top 2000.
1: Op plekje 1821. Is this really necessary? I wanna go home! Forget it, girl, cause the brand new Def Dame's dope is in the house.

0: Mountain. Op 1820 staat hij in onze top 2000. Dag Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed?
1: Ja, tweede dag van die fantastische lijst, hè? 80s en 90s, top 2000.
0: Ik vind het geweldig. Ik heb er gisteren de hele middag van kunnen genieten.
1: Ah, dat is fantastisch.
0: Ah, ik vind dat top.
1: Ga je nu ook weer luisteren?
0: Maar we moeten nu met Jan Vertongen even naar het middenlijn. Voor die inhuldiging van het voetbalveldje.
1: Ja, okay.
0: En nadien ga ik de volle bak erop zetten.
1: Ik ga extra mijn best doen voor u.
0: Zeker.
2: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
7: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
6: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
5: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: VDK Bank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar.
8: Happy!
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 1,5 minuut voor 9 uur. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En in Nederland rijden er zo goed als geen treinen in het noorden en het oosten, Bart.
15: Door sabotage. ProRail vond op verschillende plaatsen uiterst verdacht materiaal dat onbekenden daar bewust neerlegden. En dat verstoort het systeem dat de treinen beveiligt. Dit geeft aan welk spoor bezet is. Terwijl dat eigenlijk niet zo is door die sabotage. Waardoor het spoorverkeer niet veilig en betrouwbaar verloopt. En dat is het geval in Zwolle onder meer, tussen Utrecht en Gouda en tussen Apeldoorn en Deventer. Het Vlaams Spoortribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is de vroegere eerste klasser, KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. Politie hoorde al mogelijke slachtoffers. De verdachte ondervroegen ze nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem ook voorlopig niet. KV Diksmuiden Oostende zegt wel dat het voorzorgsmaatregelen neemt. En transportbedrijven moeten al maar vaker hogere kosten aanrekenen voor hun klanten. Gemiddelde transportprijs stijgt met bijna 10% door de hoge dieselprijs. De sector noemt het een absolute must om dat te doen, omdat hun winstmarges zienderogen verminderen. En voor veel transportbedrijven is het eigenlijk een kwestie van overleven. En dat voelen in eerste instantie ook de supermarkten, zoals de Leize, dat zijn winkels elke dag met 100 à 200 trucks belevert. Allicht sijpelen die hogere tarieven ook door naar de winkelprijzen in de supermarkten.
16: Nostalgie weer.
15: Een zonnige dinsdag, in de vooravond wat meer bewolking en kans op een plaatselijke bui in het westen, maximaal tot 28 graden vandaag. Morgen begint droog met opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien, 17 graden aan zee tot 20 elders. En donderdag dan eerst veel wolken, in de namiddag regen vanuit het westen en 18 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
17: 2 weken lang, de grootste hits uit 2 decennia.
18: We are 80s. We are 90s. We are
17: nostalgia. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.
0: Het wordt een hele toffe dinsdag vanmiddag. Met natuurlijk uitersten zoals nu al Babyface en Stevie Wonder. Mooie ballad, eerst een hele gekke band, The Madness. En dat is nummer 1819.
17: Nostalgie. 1819.

Welke duetten zijn toch magisch? Zoals deze Babyface en Stevie Wonder, How Come, How Long, op 1818 in de 80s en 90s tot 2000. Het zijn twee decennia waar we induiken. De ene klassieke naar de andere werd gemaakt. Het is jouw jeugd, je eerste lief, je eerste puif, schoolvakanties en ook kapsels waar we beter geen foto's meer van terug vinden, natuurlijk. Zometeen Pretenders en dit is Stacey Lattisau.

0: The Pretenders, dat was redelijk rock and roll. In 1994 vonden ze plots hun zachte kant. I'll Stand By You op nummer 1816. Het wordt nog een heerlijke zomerdag. Op 15 september is dat een extra cadeautje. En dan al die 80s en 90s hits daarbij. Wat voor gevoelens geeft dat jou? Stuur het maar in de Nostalgie-app. Zometeen deze.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Twee vrouwen, één man en vooral geen zin om hem te delen. Brandy en Monica op 1814. Eerst nog Culture Club.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Ja, de Mintjes heeft het over.
7: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
6: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: De 80s en 90s top 2000.

90's, het decennium natuurlijk van de R&B, Brandy en Monica. The Boy Is Mine op 1814 in de 80's en 90's, top 2000. Kurt stuurt een bericht in de app. Een van de laatste dagen van het seizoen aan het werk op het strand. Hij heeft een prachtige zonsopgang gedeeld met mij. Mooie foto, dankjewel daarvoor. Zalig gevoel met dit weer. En misschien mag je de radio daar dan ook wel opzetten. 80's en 90's hits daarbij. Dankjewel Kurt. En nog veel luisterplezier ook. In de 80's ging de muziek echt alle kanten uit. Zo meteen Amerikaanse poprock van Starship. Eerst de synthesizers van Alphaville. Soms komen de beste hits met lichte tegenzin. Sounds Like a Melody, geschreven in 2 dagen op vraag van de platenfirma. En nadien wilden ze het jarenlang niet meer live spelen. En toch is het een grote hit geworden. 1813.

0: Je geniet van de 80s en 90s tot 2000. Dat lees ik in de nostalgie app. Natasha stuurt. Ja, als je in de jaren 90 je jeugd hebt beleefd, dan is dit natuurlijk gewoon knuffelrock. Ook al was het een 80s hit. Starship hoorde je. We gaan ze trouwens nog twee keer horen in de 80s en 90s top 2000. Dat zijn allemaal 80s hits die jij er hebt ingestemd. De platenfirma's zeiden eerst nee tegen Vlaamse rock. De Kreuners antwoordden op hun manier en ze waren vertrokken zo meteen op 1811.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: En Colin de Gang komt ook nog eens piepen. De derde van 9 keer al. Allemaal 90s hits. Joanna op 1809.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoopman!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is zijn cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoopman!
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, nee. 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

tof dat je ook aan deze kreuners hebt gedacht. 1811 was voor nee, oh nee. Hoe zit dat met die dinsdagvormiddag op dit moment? Ben je al goed op dreef en krijg je meer werk gedaan met al die geweldige 80s en 90s hits? Of ben je vooral heel efficiënt afgeleid om misschien nog een dagje vakantie genomen? Dat kan ook met dit prachtige weer. Je mag het altijd delen in de Nostalgie-app. Cool en de gang staan al klaar. Eerst Inker en Hamilton. Een naam die misschien niet meteen een belletje doet rinkelen. Maar wacht tot je hun hit hoort. Het is een Brits-Nieuw-Zeelands duo. Dat vanuit Duitsland werkte. Dus het was via veel omwegen. Scoorde een grote hit met deze Poetry in Motion.

op 1809. Cool and the Gang. En daarvoor hoorde je Inker en Hamilton. En het was een nummer dat blijkbaar ja, veel mensen vergeten waren. Goede stuurde. Poetry in Motion was ik helemaal vergeten. Leuk nog eens te horen. En ook Yuri zegt, blijft geweldig dat nummer. Even wegdromen. En dat vooral dan van de realiteit. Is de realiteit zo zwaar, Yuri, op dit moment? Misschien kunnen al die hits dan voor een beetje verlichting zorgen. Hè? Dit is een lijst met twee decennia. De 80s en de 90s. Top 2000. Jij hebt hem samengesteld. En je hoort hem twee weken lang hier bij Nostalgie. Met 7 keer Axel Red in onze top 2000. Allemaal hits uit de 90s natuurlijk. Dat zegt eigenlijk alles over hoe bepalend dat decennium ook wel voor haar is geweest. Het is een Vlaamse uit Hasselt die in het Frans zong, Amerikaanse soul in haar muziek stopte en ook Frankrijk veroverde. Ik vind dat toch wel heel erg chic. De eerste keer van 7 op 1808. Hier is Je t'attends.

0: Vlaams met ook een grote carrière in Frankrijk zijn we trots op. Axel Red en Je t'attends.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En de 90s, dat was natuurlijk ook Snap. Je hoort er na het nieuws met Welcome to Tomorrow, onze 1807.
2: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recubel.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf 229 euro per persoon. Boek nu op sunweb.be.
11: It's a Sunweb holiday.
10: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
12: Oh, zalig, hè?
13: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
12: Oei. Mijn enkel.
13: Schat, ça va?
12: Nee.
13: Wat kun je er nog op staan?
12: Zo'n beetje.
13: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
12: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
13: Ah, dat is in orde dan.
14: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
16: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is bijna 9:55. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, je begint met het meldpunt voor valse gezondheidsclaims. Dat krijgt blijkbaar elke week zeker 2 meldingen binnen. Zijn het er maar 2, denk ik.
17: Het zullen er wel meer zijn, ongetwijfeld. Dat gaat van valse beweringen op TikTok of van middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Zoals geen suiker eten als je kanker hebt. Is een populaire bewering, maar dat klopt niet. Want je kan zo onder voet geraken. Of dat een mammografie kankercellen zou aanwakkeren in plaats van opsporen. Nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel van die valse gezondheidsclaims binnenkomen. Transportbedrijven moeten allemaal vaker hogere kosten aanrekenen voor hun klanten. Gemiddelde transportprijs stijgt met bijna 10% door die hoge dieselprijs natuurlijk. Sector noemt het een absolute must om dat te doen, omdat hun winstmarges ziender ogen verminderen. En voor veel transportbedrijven is het een kwestie van overleven. En dat voelen in eerste instantie de supermarkten, zoals de Leize bijvoorbeeld, dat zijn winkels elke dag met 200 tot 100 trucks laat beleveren. Allicht sijpelen die hogere tarieven dus ook door naar de winkelprijzen in de supermarkten. En in Nederland vermoedt ProRail dat sabotage het treinverkeer daar serieus verstoort. Onder meer tussen Utrecht en Arnhem, tussen Amersfoort en Deventer, maakten onbekende buizen vast aan de rails. En dat blokkeert het beveiligingssysteem dat aangeeft of een trein op het spoor rijdt of niet. En als dat niet werkt, kan er uiteraard niet veilig gereisd worden en springen de seinen op rood. Politie weet voorlopig niet wie achter die sabotage zit. Tijdens de avond op vorig jaar werd het Nederlandse spoor ook al eens gesaboteerd.
1: Nostalgie weer.
17: De zon schijnt volop, geniet ervan. 24 tot 28 graden. Vanavond wat meer wolken, maar het blijft wel meestal droog. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien. Maxima tussen 15 en 20 graden. Donderdag dan begint met veel bewolking, later regen vanaf het westen, 17, 18 graden. Vrijdag opnieuw zonnig met stapelwolken en tot 19 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: De grootste hits uit twee decennia.
18: We are 80s. We are 90s. We are
1: nostalgie. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: Als je carrière begin jaren 80 wel een tweede adem kon gebruiken, was er één adres waar je blijkbaar moest aankloppen. Dat waren de broers Gibb of de Bee Gees.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ze gaven ook Dionne Warwick een flinke duw. 1806, geschreven door de Bee Gees. Die Heartbreaker die hoorde in de 80s en 90s top 2000. Ik heb een bericht gekregen van Frank, die stuurt de 90s. Dat waren echt mijn uitgangsjaren. Zoveel fun gehad, prachtige muziek leren kennen. Maar jammer genoeg heel veel dierbaren verloren. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven, Frank. Daar kunnen we niet omheen. Ik heb een nummer voor jou zo meteen, wat eigenlijk gaat over iemand missen. Dus dat speel ik dan voor jou en iedereen die daar af en toe nog eens aan terugdenkt. Of veel aan terugdenkt aan dierbaren die er niet meer zijn. Eerst nog even naar de 90s. Met deze cover van Sylvester. Het was een groot idool van Jimmy Somerville. En daarom dacht hij, ik neem deze nog eens op om aan hem te denken. You make me feel mighty real.

0: Er zullen altijd van die liedjes zijn die je aan iemand of iets doen denken en je laten huilen. Daarover gaat die hit van Billy Ocean die je hoorde. 1804. Prachtig nummer, stuurde Elsie.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Ah, onze Bruce Willis. Het gaat niet goed met hem, dat weten we allemaal. Dus blij dat je deze er hebt ingestemd. Under the Boardwalk, die hoor je na de Nederlanders van Fox the Fox op 1803 zometeen.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
14: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
19: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
20: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
21: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
22: Heb jij de nostalgieappel?
23: Want zo stuur je gratis berichten naar onze studio.
24: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? If you wanna be my lover. Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Yo! De 80s en 90s top 2000.

0: Fox the Fox doet John denken aan de Time Bandits. Ja, dat is wel waar. Die ook wel in de hitlijst zullen staan, stuurt hij. Gewoon blijven luisteren. Dit was ook uit Nederland. Fox the Fox en Precious Little Diamond.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Op nummer 1803 door jou gezet. Dankjewel trouwens voor al dat stemmen. Je kan nog altijd je top 10 invullen, hè. Nostalgie.be of in de app kan dat ook. Het is swipen, liken of niet liken. Zo simpel is het. Bruce Willis, het gaat niet goed met zijn gezondheid. Hij wordt wel met heel veel liefde omringd door zijn familie. Dat lezen we en dat zien we toch zowat overal. Heel fijn om hem zo meteen nog eens in een heel andere rol te horen als zanger. Dat deed hij ook. Samen met The Temptations en Under the Boardwalk. Maar eerst op 1802 twee schoolvriendinnen uit Londen. Ze kwamen uit de punk scene en hadden vooral zin om kattenkwaad uit te halen. En dat hoor je ook in die hit die ze scoorden. In 1994 misten ze na een avondje uit de laatste bus. Ze hadden geen geld voor een taxi en maakten van alle ellende gewoon een hit. Trouble, hier is Shampoo.

Bruce Willis op 1801. Ik was ook grote fan vroeger. Weet je nog die serie in de 90's waar het begon? Moonlighting. Ah, veel naar gekeken. Nog meer 90's nu met zometeen de Skeps. Maar eerst dance uit de 90's. Daar hou jij van. Er staat veel dance in de 80's en 90's top 2000. Corona bijvoorbeeld nu op nummer 1800. The Rhythm of the Night.

0: The Scabs. En ook die andere grote hit, die heb je in de 80s en 90s top 2000 gestemd. En die krijg je dus nog te horen. John Anderson, die ken je wel, ga je in de 80s en 90s top 2000 nog horen met zijn groep Yes. En ook met Vangelis mooie dingen gedaan. Zometeen solo op nummer 1798.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: En een beetje later komen ook deze nog. Zweedse rockers met een van die power ballads uit de 80s. Europe op 1796.
2: Goeiedag mevrouw.

0: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
1: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
0: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
2: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
3: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
4: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days en deze keer ga ik.
5: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Het was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei, dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: We are music. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra. Nostalgie.

0: Misschien wel een van de meest geflipte artiesten van de 90s. Op een positieve manier. Love him, Shaggy. Oh, Carolina in de 80s en 90s tot 2000. Op 1792. De lijst is nog maar 2 dagen bezig en ik lees al dat jullie er ongelooflijk van genieten. Af en toe zitten daar ook verrassingen in. En zo van die momentjes van, oh, deze nog eens. En dat willen we natuurlijk ook allemaal aan jou te danken, want jij hebt de nummers erin gezet. En ik ben altijd benieuwd naar wat jouw top 3 is voor deze fantastische lijst. Waarvoor je dus gestemd hebt, voor welke 3 nummers. En Nancy heeft een berichtje ingesproken.
1: Hallo, hier is Jet Capelle. Hier zijn mijn 3 grote idolen van de top 80s, 90s. En dat zijn Wham, The Edge of Heaven, The Girl Is Mine van Michael Jackson en Madonna, Papa Don't Preach.
0: En die 3, Nancy, gaan zeker nog passeren in de loop van deze dagen. Ook eentje uit de 80s. En wat voor een? Europe en Carrie. Het is onze nummer 1796.

0: Dit is zo'n mooi nummer, stuurt Jolanda. Ja, dat is waar. When lights go down. En John heeft gestuurd: ik zie Europe en Foreigner volgend jaar in Duitsland in één concert. Begint op 12 oktober. Het is een 50th anniversary tour en de prijzen vallen blijkbaar nog mee. Dus als je ook wil gaan kijken. Dankjewel, John.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Wacht! Straks gaan er herinneringen komen na 11 uur. Je voelt meteen waar je was en aan wie je toen dacht. Want Rock Voisin die staat klaar met Helene.
2: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japans.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.
7: Goeiedag mevrouw, meneer. Welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
8: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
7: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
10: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be. Knaldi.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, ImoWeb!
15: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een Bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
16: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
17: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
18: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
0: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
19: Nostalgie. Relax.
0: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
20: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: Nostalgie. Het is bijna 10:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En de dieselprijs gaat stilaan naar een recordhoogte. Ai, ai, ai.
21: Ja. Vanaf morgen betaal je opnieuw meer. Zo'n 6 eurocent. 1 liter kost je aan de pomp dan maximum €2,47. En dat komt erg dicht bij de recordprijs van begin april van diesel, toen de maximumprijs €2,49 bedroeg. De Franse supermarktketen Intermarché wil opnieuw enkele stadswinkels openen in Vlaanderen. Dat bevestigt een woordvoerder. Nu heeft het zo'n 150 warenhuizen in Wallonië en Brussel. Vroeger was Intermarché ook actief in Vlaanderen. Vlaanderen met enkele jaren geleden nog twee winkels in Tiene en Aarschot. Maar die gingen dicht en Colruyt nam die over. Intermarché is een grote retailer in Frankrijk. Tegen 2030 wil het dus opnieuw een 20-tal supermarkten openen in ons land. Goed voor 400 nieuwe jobs. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte, maar het geeft geen details over welke dat precies zijn. Verenigde Staten vinden het belangrijk dat de Amerikanen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben al bijvoorbeeld lasersystemen waarmee ze anderen kunnen hinderen.
1: Nostalgie weer.
21: En ook vanmiddag schijnt die zon volop, 24 tot 28 graden. Vanavond wat meer wolken, maar het blijft meestal droog. Morgen eerst dan opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien en maxima tussen 15 en 20 graden. Donderdag dan begint met veel bewolking, later regen vanaf het westen, 17, 18 graden. En dan als we kijken naar vrijdag, dan schijnt opnieuw die zon, stapelwolken af en toe en tot 19 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Allemaal zo slecht nog niet, dat weerbericht. We gaan een soort van etendien tegemoet, denk ik. Een Indian Summer.
21: Ja.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are
1: nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Met Alexandra.

Tale was het niet. Braaf ook niet. Maar met Prince achter de schermen was dat waarschijnlijk ook nooit de bedoeling. Vanity Six, A Nasty Girl. Het werd door jou op nummer 1794 gezet. In dit uur van de 80s en 90s top 2000 nog 90s dance. Je hoort ook de headliner van Night of the Proms binnenkort. En een Michael Jackson die van mij wat meer op de radio mag. Ik heb een bericht gekregen van Ans en die vat dat eigenlijk heel goed samen. Mooi, prachtig, prachtig. Wat een mooie top. Het zijn mijn jonge jaren. Ik ben van 1979. Dus dit gaat over de eerste 20 jaar van mijn leven. Ik geniet. Dank je wel. Mooi, mooi, mooi. Ja, en de eerste 20 jaar van je leven, die zijn ook zo belangrijk. Als jij ook van die gevoelens hebt, stuur ze gerust in de Nostalgie-app. De eerste van twee hits voor Hart, nu op 1793. Er is Alone.

0: Dinsdagvoormiddag ziet er plots helemaal anders uit. Met de dance uit de 90s in de 80s en 90s top 2000. It's a Loving Thing van C.B. Melton op 1792. En ik heb ook de corgis die eraan komen.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: En een heerlijke cover. Take That heeft dat wel vaker gedaan. Samen met Lulu. Relight My Fire. Komt eraan op 1790.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: De 80s en 90s top 2.

Met Lulu, die natuurlijk ook heel populair was in de 60s en de 70s. Take That in 1993. Ja, een goede cover van Relight My Fire op 1790. Misschien heb je het ook gehoord. Sinds 10 uur weten we dat Orchestra Maneuvers en In the Dark ook naar de Night of the Proms komt. Je hebt dan 7 keer in de 80s en 90s top 2000 gestemd. Dus toch wel een belangrijke groep uit dat decennium. En een naam die al een hele tijd geleden werd gelost, dat is die van Holly Johnson. Van Frankie Goes to Hollywood natuurlijk. Die heeft genoeg 80s klassiekers op zak om in november als headliner van Night of the Proms het Sportpaleis in te pakken. Dat gaat zeker en vast lukken. Ik ga trouwens ook nog eens kijken. Heel lang geleden dat ik nog eens naar de Night of the Proms ben geweest. Het is in de FS Dome ondertussen natuurlijk. Vrijdag 20, zaterdag 21 november s'avonds. En zondag kan je ook nog naar een namiddagvoorstelling. En ik denk dat er nog wel wat tickets te scoren zijn. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval die grote hits zal je zeker horen als het over Holly Johnson gaat. Van Relax tot The Power of Love. En misschien ook dit. Jij hebt het op nummer 1789 gezet. Het is de solo hit van Holly Johnson. Het is Americanos.

Wanneer gaan we zijn zus horen? Nee, in deze 80s en 90s tot 2000. Gewoon blijven luisteren. Eagle Eye Cherry en Save Tonight op 1788. Ik ben jullie zo dankbaar. Ik ga even de muziek afzetten. Ik ben jullie zo dankbaar dat je pareltjes als dit in de lijst hebt gestemd. Michael Jackson uit Bad, maar helemaal anders dan de grote knallers op dat album. Zo, zweverig, beetje dromerig. En net daarom een van mijn favoriete Michael Jackson hits uit eind jaren 80. Op 1787. Dank je wel daarvoor nog eens. It is a Liberian girl.

0: In Sint-Niklaas wordt er genoten met de grote G, stuurt Johan Quisteloot. Dan heeft hij het natuurlijk over deze Michael Jackson en Liberian Girl. De Noren lieten zich flink horen in onze hitlijsten in de 80s en 90s. Denk maar aan Aha, Espen Lind, Lean Marlin gaan we allemaal nog horen. En ook Fra Lippo Lippi in de buurt van Oslo. Die komen eraan zo meteen op 1786. En ook...
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: De trompetjes, die ga je horen net voor 12 uur. Want dan komt The Cure langs met Close to Me op 1783.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 20% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Jij?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
4: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Ja, de Mintjes heeft het over.
6: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik ik anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
5: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Ben je op zoek naar je eerste job?
9: Zo klaar voor.
8: Of is het tijd voor een carrière switch?
9: Ja, zo klaar voor.
8: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
9: Zo klaar voor.
8: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
10: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

Laat het maar. Het is nu zo mooi weer, deze 15e september. Phil Collins, I wish it would rain down on me. Prachtige hit. Die natuurlijk ook een plek kreeg van jou in de 80s en 90s top 2000. We gaan Phil nog horen, ongetwijfeld. Trouwens, op de gitaar speelde niemand minder dan Eric Clapton. Heb ik gisteren ook pas ontdekt. Stilaan naar 12 uur. Ik heb er nog twee voor jou. Als je New Waver was, blijf dan zeker hangen. Maar nu Donna Summer. En die liet zich ook vangen door Stock Aitken en Waterman. Ja, die hadden eind jaren 80 zowat een abonnement op de hitparade. Denk maar aan hits van Kylie Minogue, van Rick Astley, van Jason Donovan, Bananarama. Allemaal passeerden ze door hun hitfabriek. En ga je ze ook nog tegenkomen in deze lijst. En dus zelfs die Queen of Disco kwam aankloppen, had ik eerlijk gezegd toch niet verwacht. Ik schrok er wat van, maar misschien had ze zoiets van, als ik nu niks doe met die drie, dan hoor ik er niet meer bij. Dus twee hits gescoord. En ze staan allebei in de 80s en 90s top 2000. Dankzij jou. I Don't Wanna Get Hurt, 1784.

Nicolas vroeg nog in de Nostalgie App. Wanneer zijn jullie begonnen aan deze lijst vandaag? Wel, om 7:45. Elke ochtend na de quiz van je leven in de ochtend bij Veronique en Sander begint deze lijst. En die gaat dan verder tot 9:00 vanavond. Ook vandaag, zo meteen komt Marcia Borodi eraan. En ze heeft al zo meteen een heerlijke R&B-hit uit de 90s dus. Want dit is 80s en 90s samen. Ik heb nog The Cure met Close to Me. Dan zitten we in 1985. 1783.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Dit is 1782 zometeen. SUSWV. Hier.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Voor als je mening telt.
6: Zal wel zijn.
5: Voor als de planeet ook telt.
6: Allokus, pro-planeet hier.
5: En voor als elke cent telt.
6: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
5: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: VDK Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar uit Nambacht en steek zelf in baktuffen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
9: Evengem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
11: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 3:12. Nieuws met Bart van Langenhoven. We beginnen bij de autopsie van Brian Brigou, want er zijn sporen van drugs in zijn bloed gevonden.
15: Ja, dat meldt het parket van Namen. De lichamen van de vader van 29 en zijn zoontje van 15 Meo werden eind augustus teruggevonden in Onne bij Dinant, langs een gewestweg. Het gerecht vond ook de gsm terug van Brian Brigou en een speciaal team die analyseert nu zijn telefoons en zijn sms'jes. Voorlopig houdt het parket van Namen alle pistes open. De dieselprijs gaat stilaan naar recordhoogte, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer, zo'n 6 eurocent. Een liter kost je aan de pomp maximum €2,47 en dat komt dus erg dicht bij die recordprijs van begin april. Toen betaalden we €2,49 per liter. Er namen iets meer reizigers het vliegtuig van het Brussels Airport afgelopen maand, ruim 2,5 miljoen, net als in juli trouwens. Het stijgend aantal passagiers komt er door enkele nieuwe bestemmingen en ze reisden vooral naar Spanje, Italië, Turkije, Griekenland en Marokko. Ook het vrachtverkeer steeg op Brussels Airport, dat meer dan 70.000 een ton verwerkte, ruim 20% meer als je dat vergelijkt met vorige zomer. De Franse supermarktketen Intermarché wil opnieuw enkele stadswinkels openen in Vlaanderen. Dat bevestigt een woordvoerder. Nu heeft het zo'n 150 warenhuizen in Wallonië en Brussel. Vroeger was Intermarché ook actief in Vlaanderen met enkele jaren geleden nog 2 winkels in Tiene en Aarschot. Maar die gingen dicht en Colruyt nam die over. Intermarché is een grote retailer in Frankrijk en tegen 2030 wil het een 20-tal supermarkten openen in ons land. Goed voor 400 nieuwe jobs.
0: Nostalgie weer.
15: De zon schijnt volop. Deze namiddag 24 tot 28 graden. Vanavond wat meer bewolking, maar het blijft meestal droog. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met enkele buien. Maximaal tussen 15 en 20 graden. Donderdag begint met veel bewolking, later regen vanaf het westen. 17, 18 graden. En eens kijken naar vrijdag. Dan schijnt die zon opnieuw met stapelwolken en tot 19 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang. De grootste hit uit 2 decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
5: Met Marcia.
1: En we gaan voor zalig, soepele R&B nu, want dat was er ook in de 90s. Van Sisters with Voices, oftewel SWV. En met een knipoog naar Michael Jackson. Right here.
4: We are music.
0: Yeah. Nostalgie. 1782.

80s en 90s tot 2000. We are music, nostalgie. 1781.

0: Ah, de boys van Westlife op 1781. If I Let You Go.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Oh, zalig. Michel de Meester heeft ook al de tijd van zijn leven, zie ik, in de Nostalgie-app. Hij zit constant aan zijn volumeknop te snokken, omdat hij alle muziek terughoort die zijn leven als twintiger gekleurd heeft. Zo hard genieten. Absoluut waar, Michel. Deze 80's en 90's top 2000. En hoe hoger we klimmen, hoe sterker dat gevoel gaat worden. Ik beloof het jou met alle songs die we allemaal samen in deze geweldige lijst hebben gestemd. Alleen de top 10, die kan nog alle kanten uit voorlopig. Dus ga zeker ook eens kijken op onze website nostalgie.be. Of in onze app, welke van die 10 songs jou nu echt wel het allerbeste ligt. En swipe even naar rechts wat je leuk vindt, zo simpel is het. En dan zorgen wij voor een spannende finale. Maar dat is pas voor volgende week natuurlijk. Nu voluit genieten van een topper uit het stemlijstje van Veerle Dubois. 1780, The Romantics.

0: Dromerige 90s beats hier van Robert Miles, One and One. 1779 dankzij jouw stem. En dan gaan we zo meteen weer even terug naar de 80s. Voor een grote naam uit de Vlaamse muziek. En wel met de song die ze zong tijdens haar allerlaatste televisieoptreden. Die eigenlijk tegen al haar intenties in haar afscheid werd.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Merci om absoluut ook aan Anne-Christie te denken. Ik leef voor jou, komt eraan over een dikke minuut. It's a
2: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: De 80's.
12: Nog choco.
11: En 90's.
12: En you do.
11: Tot 2000. Nostalgie.
1: 1778.

0: Het moest de verderzetting worden van een glorieuze comeback voor Anne Christie.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Maar het lot en haar ziekten hebben er jammer genoeg anders over beslist. Wauw, super. Zo goed dat ze erbij is in jouw 80s en 90s top 2000 met Ik Leef Voor Jou. Net op 1780. Nee, 1778. Ik begin al een beetje scheel te zien door de vele nummertjes. Waarvoor excuses. Ondertussen Dennis Thijs, die al heel veel hits heeft gehoord in de Nostalgie-app, die hem terug in zijn jeugd zette. Een ritje scoren in de golf van zijn beste maat. Om dan samen uit te gaan in de Orlando, de Galgenhoeve of de Cobra. Want ook in de Kempen werd er serieus gefeest in de 80s, dat is duidelijk. En die goesting om te bewegen, die ga je nog vaak terugvoelen in deze 80s en 90s top 2000. Straks bijvoorbeeld een Odyssey-hit waar dat gevoel superhard in zit. Over je laatste beetjes energie in je lijf steken in dansen en bewegen en niks anders dan plezier maken. Het zit zelfs bijna letterlijk in de titel. Komt eraan meteen naar Wilson Phillips en naar deze Terence Trent D'Arby op 1777 met

0: use it up and wear it out. Oftewel, shaken en dansen tot je benen er murf van worden. Met de groeten van Odyssey hier op 1775.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Oh, en dit gaat ook al zo deugd doen. Oh, vlakke seagulls, laat ze maar komen. Wishing, dat is 1773 straks.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
2: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Stel, ik wil leren traden.
13: Ja?
12: Hoe begin ik daar dan aan?
13: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
12: En hoe leer ik het in de praktijk?
13: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
12: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
13: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
12: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
13: Kijk op belgiantradingacademy.be.
12: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
1: De 80s en 90s top 2000.
14: Met Marcia.
1: Nostalgie. 1774.

En nu hebben we massa's manieren natuurlijk om elkaars leven te volgen als er een beetje afstand tussen zit. Sociale media, WhatsApp, snel even videobellen als er iets aan de hand is. We zijn bijna ultra bereikbaar op elk moment van de dag. Maar in de 80's was dat anders, natuurlijk. Er waren foto's bijna de enige manier soms om zo nog eens snel te kunnen kijken naar de snoet van iemand die je mist. Maar het opschrijft nog altijd. Wishing if I had a photograph of you van a flock of seagulls. Ligt het nu aan mij trouwens of had die gerust nog een beetje hoger mogen staan in de lijst? Enfin, het is 1773 geworden. Ze zijn erbij, dat is wat telt. En Sting is dat ook. Met de Police en ook een paar keer solo. If I ever lose my faith in you in onze 80s en 90s reis.

80's en 90's top 2000. Nostalgie. 1771.

0: John is content om zijn crush uit de 80s en 90s terug te horen. Hier stuurt hij in de app. Sandra met die weelderige, volumineuze bos bruin haar in the heat of the night.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Op naar de hoe. Op 1770 zometeen met You Better You Bet.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
6: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, Imoweb!
8: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
9: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
10: Nostalgie, 80's.
9: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
11: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
0: Nostalgie. En zo wordt het één voor één. Nieuws met Simon van Elslander. We beginnen met 10 jaar cel voor man die vrouwen aanviel in Dendermonde.
12: Ja, de correctionele rechtbank van Dendermonde heeft een 40-jarige man uit Temse veroordeeld tot 10 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw en een poging tot doodslag op een andere vrouw. 2 jaar geleden sleurde hij de 2 willekeurige slachtoffers van straat. De ene probeerde hij te wurgen, de andere werd verkracht. De beklaagde, die al 32 eerdere veroordelingen had, was vandaag niet aanwezig op de uitspraak. Na zijn celstraf wordt hij nog 5 jaar opgevolgd door justitie. De slachtoffers reageren opgelucht. Ruim 70% van de Belgische huishoudens heeft minstens 1 wagen voor de deur staan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistieksbureau Stadbel. Vooral gezinnen met kinderen kunnen moeilijk zonder. 9 op de 10 hebben een auto en bijna 4 op de 10 bezitten er zelfs 2. Bij alleenstaanden heeft bijna de helft geen wagen. Ook regionaal zijn de verschillen groot. In Vlaanderen en Wallonië telt men gemiddeld 1 wagen per gezin, terwijl in Brussel amper de helft over een eigen auto beschikt. En droevig nieuws uit Frankrijk, want zangeres Catherine Ringer is overleden aan de gevolgen van kanker. Ringer werd wereldberoemd als de stem van het popduo Lerita Mitsuko, dat ze vormde met haar partner Fred Chin Chin. Je kent haar ongetwijfeld van deze grote hit uit de jaren 80.

0: Katrien Drijsjebert, 68 jaar.
1: Ja, zeg, het is al wat geweest qua muzikale afscheiden dit jaar. Ja. Ongelooflijk. Ik heb trouwens al eventjes gecheckt. We gaan Katrien Drijsjebert sowieso ook vieren in de 80s en de 90s top 2000, waar ze uiteraard ook genoteerd staat dankzij jou met Marcia Baila.
2: Het weer met Erwin Franks.
3: Vanmiddag is het eerst nog zonnig en warm. Zomers warm zelfs, lokaal tot 26 graden. Ondertussen arriveren er in West-Vlaanderen steeds meer wolken die in de loop van de middag de rest van het land bereiken. Later vanavond kan er uit die bewolking wat regen of een enkele bui ontstaan. Dat kan vergezeld zijn van donder en bliksem. Morgen zijn we de warmte kwijt met nog 18, 19, misschien in de provincie Limburg 20 graden. Het is wisselend bewolkt en er is kans op een bui.
2: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are
2: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
4: Met Marcia.
2: We are music. Yeah. Nostalgie. 1770.

0: Je hoort het hier, hè? Niet met je voeten laten spelen is iets van alle tijden.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Maar Whitney Houston heeft er de perfecte soundtrack bij geschreven ook aan het einde van de jaren 90. Het is niet oké wat je gedaan hebt, maar ik raak er wel over. En waag het om daarna nog terug te komen. En daar komt het op neer. Heerlijk taaie tante. It's not right, but it's okay. Net op 1769 in de leukste lijst van het moment. De 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. We gaan van Whitney Houston recht naar een specialeke van eigen kweek nu. Belpop op zijn meest intrigerend, vind ik. Het is een song waar een beetje een vreemde spanning in zit. En dat allemaal dankzij de stem van Elsje Helewaard. Ze is niet je typische 80s popzangeres die alles groot en expressief maakt. Nee, haar stem heeft iets ingetogen, iets cools. En tegelijk ook een klein beetje sensueel. Zoals je al een beetje kan horen hier. 1768. Four times more.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: En kijk eens aan, wat een feest het straks wordt op 1767. Fun komt eraan met Color My Love.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt...

0: bezoeken? Zeg gerust Ablaai mee als je voor de mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code Yellow!
4: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
3: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
4: En wat maakt u dan blij?
3: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
4: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
3: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
5: Sportzot.
6: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
10: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
13: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: De soundtrack van je weekend.
16: Dat is nostalgie. Meer muziek en alleen de grootste hits.
15: Het Nostalgie Hit Weekend.
16: Ook dit weekend bij Nostalgie.
15: We
16: are music.
17: Wax on
16: the 80s.
17: Wax off
16: the 90s. Tot 2000. 1767.

Als je nog een leuk spelletje zoekt misschien om te doen tussen het werken door, Hans en zijn collega's bij de kinepraktijk, die maken er een sport van blijkbaar om de jaartallen te raden van alle songs die voorbij komen in deze 80s en 90s top 2000. Oh, ik vind het super. Al wel, Hans, die Hot Water van daarnet, Level 42, toppertje uit 1984. Zet het maar mee op het scorebord daar in de praktijk. Dan ben ik benieuwd wie er als winnaar uitkomt tegen volgende week vrijdag. We hebben nog wel een beetje werk te doen in deze lijst. We klimmen door nu naar het volgende boyband-alarm. Keuze te over natuurlijk in de 90s op dat vlak. Daar straks Westlife nog gehad. En hier landen we bij een piepjonge Ronan Keating & Co. Boyzone, midden jaren 90 hier. 1775.

Hala, My Love van Fun Fun. 1764 in de 80s en 90s, top 2000 hier bij Nostalgie. De volgende song is er eentje die toch wel een paar levens heeft gehad door de jaren heen. Je kent hem sowieso in die trage, slepende bluesrockversie die Jimi Hendrix gedropt heeft, diep in de 60s. Willie DeVille hoorde dat en hij dacht, oh, dat is vet. Ik ga er ook mijn ding mee doen. Maar klakkeloos kopiëren gaat er toch niet bij zijn, dacht Willie. En hij maakte er uiteindelijk een behoorlijk zonnige trip van. Met mariachi vibe. En uiteraard in zijn typische half gezongen, half gesproken voordracht. Willie DeVille en Hey Joe, 1763.

0: daar zonnig van geluid. Hey Joe. In die heerlijke 90s versie van Willie DeVille. En dan gaan we French kissen in de USA zeker, hè?
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Debbie Harry onderweg. 1761 straks.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Mednauw. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
11: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
12: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
13: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
14: Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
15: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
16: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: En nemen we Barbara ook mee?
18: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
19: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti.

0: Op 1760, French Kissing in the USA.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: Van de enige echte Debbie Harry natuurlijk. In de enige echte lijst die alle hits, alle helden en alle herinneringen terugbrengt uit de periode waarin we met zoveel zijn opgegroeid. Of die eerste stappen hebben gezet misschien in het volwassen leven. Een periode waarin we kledingkeuzes hebben gemaakt. Ongetwijfeld waar we al dan niet met een gegeneerde frons op terugkijken. Maar bovenal ook zoveel goede muziek gehoord in die tijd. Muziek waar ook een pak mooie momenten aan vasthangen, daar ben ik zeker van. Wie weet, maakt die heerlijke Eric Clapton van zo meteen wel iets los bij jou? Een eerste reis zonder ouderlijk toezicht, wie weet. Of de eerste song die je hoorde na het halen van je rijbewijs. Laat het gerust weten in de Nostalgie-app. Als er zo van die mooie momenten zijn die loskomen, dan kunnen we er samen een heerlijke trip van maken doorheen de 80s en de 90s. Eerst jouw nummer 1759. Daar gaan we voor A+. Beetje klassiek en rap in dezelfde song. Enjoy yourself.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Hier gaan we zo meteen terugvliegen naar een song. Die hoort bij een van de strafste producties uit de geschiedenis van Cirque du Soleil. Jij stemt op 1758.
2: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
3: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
2: Vogels spotten in een natuurpark.
4: Schat, kijk daar, kijk daar.
5: Sst, je jacht ze weg.
2: Of met het gezin op citytrip gaat.
6: Gewoon stad, hè.
7: En helemaal niet ver.
2: Je vindt het allemaal in...
8: Vlaanderen Vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Zie het!
12: Grootser!
11: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
14: Nog even, alles komt goed.
13: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
15: Come on.
13: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
16: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Vandaag iets met pit?
19: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
18: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
19: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
21: De soundtrack van je weekend.
22: Dat is nostalgie.

0: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: We
1: are music.
2: Vlaanderen vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
4: Nostalgie. Het is 1 voor 2. Goedemiddag. Nieuws met Simon van Elslander. En er is onrust op de Nederlandse snel- en spoorwegen op Prinsjesdag.
5: Ja, het blijft ook vanmiddag onrustig. Langs verschillende snelwegen, waaronder de A1 en A2, zijn brandjes gesticht met vermoedelijk hooibalen. En dat zorgt op meerdere plekken voor heel wat rookontwikkeling en lichte vertragingen. Eerder vandaag lag ook al het treinverkeer in het noorden en het oosten van het land stil, nadat op tientallen locaties opzettelijk spullen, zoals buizen, op de spoorwegen waren gelegd. Spoorwegbeheerder ProRail spreekt van sabotage. Wie er precies achter de actie zit, is nog onduidelijk. Al hadden de boeren wel acties aangekondigd op deze politiek geladen Prinsjesdag. In Diksmuide is gisteravond een 40-jarige man uit Oekraïne om het leven gekomen bij een ernstig arbeidsongeval. Het slachtoffer was samen met een collega bezig met afbraakwerken in een loods toen er plots een stuk vloer instortte. De man viel 3 meter naar beneden en kreeg daarna zware brokstukken van het gewelf op zich. Hulp kon niet meer baten. Het arbeidsauditoraat en de inspectie welzijn op het werk onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren. Het wereldkampioenschap atletiek vindt in 2029 plaats in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Dat heeft de Internationale Atletiekbond bekendgemaakt. Het is een historische primeur, want het toernooi werd nog nooit in Afrika georganiseerd. Het is ook een mooie erkenning voor Kenia dat al jarenlang de wereldtop domineert op de lange afstanden. Na Peking volgend jaar is het dus over 3 jaar de beurt aan Nairobi.
1: Nostalgie weer.
5: Zonnig vandaag, richting de avond toe wel steeds meer wolken. Het blijft wel droog, maximaal tussen 24 en 28 graden. Morgen staat droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselen bewolkt met enkele buien tot 20 graden. Donderdag wisselen tot zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. En vrijdag zonnig met stapelwolken en zon 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
0: We are 80s. We are 90s.
1: We are
2: Nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
3: Met Marcia. We gaan door naar een song die massaal harten heeft veroverd wereldwijd in de 90s, omdat het bij een van de knapste circustheatervoorstellingen hoort van toen. Cirque du Soleil en Alegria.
2: We are music. Yeah. Nostalgie.
1: 1758.

0: Alegria. Van het gezelschap dat ons al decennia lang omver blaast.
1: En 90's top 2000.
0: Naar Cirque du Soleil gaan kijken, dat is spectaculaire showscene. Vol muziek en zang en dans, acrobatiek, hoepeldansen. En het zijn shows die nu nog altijd massa's vol klokken. Ik zie dat Cirque du Soleil de Schatschouwburg in Antwerpen binnenkort gaat innemen. Met hun It Was the Night Before show. En zo wordt de winter binnenkort ook weer een beetje warmer in ons land. Ondertussen, in afwachting van die geweldige shows, gaan wij lekker door met jouw 80s en 90s top 2000. Hier bij Nostalgie allemaal songs die jij gestemd hebt, die je jeugd terugbrengen, die jou een goed gevoel gaan geven op het werk. Dat al zeker. Zometeen collectieve meezinger van Clouseau. Geef het op, is onderweg. Eerst langs jouw nummer 1757. Oh, schitterend duetje uit de mid-80s. David Grant en Jackie Graham. Could it be I'm falling in love?

0: Clouseau, zoals ze klonken op het Songfestival in Rome begin jaren 90. Het was niet het allergrootste succes, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar hier in jouw lijst boeren ze wel geweldig goed, de mannen van Clouseau. 20 noteringen in totaal. Net geven op 1756.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En dit wordt een cadeautje voor het rommelvliezen zien. Love Unlimited is ook al onderweg met I'm So Glad That I'm A Woman.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
9: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Oh.
9: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
9: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
11: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
14: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
15: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
16: Jade Mintjes heeft het over.
17: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
16: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
18: I'm the king of the world.
19: En 90's
18: tot 2000.
19: 1755.

Roxette, Sleeping in My Car. 1754 in onze 80s en 90s reis. Caroline de Brabander heeft dan haar stem weer gedropt, zie ik, bij dit prachtige trio. Drie vrouwen, gekozen door de one and only Barry White, omdat ze fijn genoeg van stem waren om hem te vergezellen tijdens zijn concerten. Die drie zouden later de godfather van de slaapkamersoul niet meer nodig hebben om een hitje te scoren. En dat ben jij duidelijk ook niet vergeten in deze 80s en 90s top 2000. I'm so glad that I'm a woman. Op 1753.

90's tot 2000. We are music. 1752.

0: La musique dans la peau. Zoekmachine 1751 met Maldon. En dan hoop ik dat jij klaar bent om nog eens binnen te duiken in jouw favoriete 90s danstempo.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Yeah! Felix staat gereed voor jou met Don't You Want Me. Stel je dit eens voor door de boxen op onze 80s en 90s party binnenkort. En jij die daar een hele avond lang gratis staat te feesten. Ik vertel je zo wat je daarvoor moet doen. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
1: De 80s en 90s top 2000.
9: Met Marcia.
1: Nostalgie. 1750.

nachten daar zo leuk waren. 90s beats, net van Felix. Don't you want my love? Ik vermoed dat diezelfde beats ook wel in de boxen gaan zitten op onze 80s en 90s party in de Carré in Willebroek binnenkort. 30 oktober, zet het in je agenda. En tune gerust ook in bij Veronique en Sander, mijn collega's van de ochtend morgen vroeg, want die geven tijdens de hele lijst, tijdens deze 80s en 90s top 2000, elke ochtend tickets weg voor onze party. Als je iets kan maken natuurlijk van Sander zijn muzikale talenten op de melodica. Geloof mij, die talenten krijg je goed wakker 's morgens. Veel succes morgen. Verder in onze 80s en 90s reis nu met Wigbert en zijn

Ebenhout Blues van Big Bert. We gaan nog door tot na 9 uur vanavond met jouw 80s en 90s top 2000. Extra lang genieten van al die helden, hits en herinneringen uit die mooie tijd. Straks vanaf 6 uur met Kim. En zometeen met Sean en Lenkje. En die hebben, zie ik, de in mijn ogen mooiste tegelplakker uit de 90s bij. Dus benieuwd of we daar een klein beetje in overeenkomen. Je hoort hem over een dik kwartier, zoiets. Eerst gaan we naar nummer 1745 nu. Dat is een toppertje van ABBA.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Belinda Carlisle, Lieve Lydon Meske, we zetten er de volkspot op. Dit is wel de 80s en 90s top 2000, hè? Staat trouwens elke dag om 3:30 op om te mediteren, zei ze ooit, deze Belinda Carlisle. Zo dadelijk op 1746.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Goedemiddag, het is 2:55. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander met spanningen tussen Rusland en Denemarken die hoog oplopen.
11: Ja, want een Russische fregat heeft 2 waarschuwingsschoten met lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. Volgens het Deense leger voerde het toestel een routinematige verkenningsvlucht uit in internationale wateren vlakbij de Deense kust. De Deense premier Frederiksen reageert woedend en noemt het een roekeloze poging tot intimidatie. De Russische ambassadeur in Kopenhagen werd meteen op het matje geroepen. Moskou beweert dan weer dat de Deense helikopter zelf provocerende manoeuvres uitvoerde. In Kortenaken, in Vlaams-Brabant, is vanmiddag een arbeider om het leven gekomen bij een zware ongeval op een werf. Tijdens de afbraakwerken op de voormalige site van Bovin Beton stortte plots een deel van een betonnen dak in dat op de man terecht kwam. Alle hulp kwam te laat. Het parket van Leuven onderzoekte nu de precieze oorzaak. Door het ongeval is een nabijgelegen schoolstraat afgesloten voor alle verkeer. En sportdoelman Mats Zelfs stopt definitief met zijn carrière bij de nationale ploeg. De 34-jarige doelman van Nottingham Forest heeft dat beslist liever na overleg met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Dat hij vlak voor het voorbije WK op het nippertje uit de selectie werd geschrapt, was voor Zelfs de spreekwoordelijke druppel. Hij wil zich nu volledig focussen op de Premier League. Vrijdag maakt Van Bommel zijn eerste duivelselectie bekend. Zonnig weer vandaag, richting de avond toe wel steeds meer wolken. Het blijft droog, maxima tussen 24 en 28 graden. Morgen staat droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselen bewolkt met enkele buien tot 20 graden. Donderdag wisselen tot zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. Vrijdag zonnig met stapelwolken en zon 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Dankjewel, Simon.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
12: We are 80s. 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
12: Sean en Lenke.
1: Och, hebben we er even goesting in om jou weer te voorzien van het beste uit de 80s en de 90s, die 2 top decennia. Blij dat je erbij bent. Zometeen Right Said Fred na Belinda Carlisle.
0: We are music, yeah. Nostalgie.
6: Nummer 1746.

0: Lights at Fred, Living on a Dream. Dat zijn we nu aan het doen eigenlijk. Hè. Dat ben jij aan het doen, omdat je je radio op nostalgie hebt gezet. Meer bepaald die 80s en 90s top 2000. Welkom.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Dag 2 van de 80s en 90s top. En jawel, we zijn terug compleet.
3: Hello.
2: Sean, die is terug. Zeg, en wat een straffe prestatie van Maite.
0: Het WK Ironman. Ze was poep zenuwachtig, bijna niet geslapen de dag voordien. Ik had er een beetje mee te doen, maar ja het is dan ook, zij heeft zich daarvoor ingeschreven en zij zet zich daarvoor in. Ze heeft fantastisch goed gedaan. Ja, het was heel fijn. En zeker, wat ik dan ook nadien fijn vond, naast de trots, is dat er dan eindelijk nog eens een glazenke mocht gedronken worden, want in de aanloop daarnaar is natuurlijk geen alcohol. Dus hebben we ons als afsluiter van het weekske Nies nog op een Mexicaans terrasje gezet. Allebei een goede margarita en geklonken op het leven. Voilà.
2: Wilde je nu eigenlijk zeggen dat je hier met een kater bent toegekomen?
0: Nee. Eentje en dan braaf toch naar het appartementje.
2: Alrighty. Ja, we gaan verder met onze lijst. Het is goed dat de kinderen nog op school zitten, want er komt een song aan op nummer 1743, dat in 1985 nog op de Filthy 15 stond.
0: Dat was Filthy 15?
2: Ja, dat is een lijstje van de meest vuile en aanstootgevende songs van dat jaar. Dus dat beloof.
0: Heerlijk. Kan niet ontbreken natuurlijk in onze 80s en 90s top 2000. Een song die eerder per toeval een hit werd nu voor Vanessa Williams. Het was niet voor haar geschreven. Eerst aangeboden geweest aan Betty Midler. Die moest het niet hebben. Die trok haar neus ervoor op. Dan ging het naar Barbra Streisand. Die wees het ook af. Maar toen hoorde Williams deze klanken op de demo. En ze zei, dit is het nummer wat heel mijn leven samenvat. Een chanske, want het werd een van de grootste hits in 92. Save the best for last op nummer 1744.

de 80s en 90s top 2000. We are 80s, we are 90s, we are nostalgie. Nummer 1743.

0: Mary Jane Girls. En In My House, meidenband, was dat opgericht door funklegende Rick James, vernoemd naar zijn favoriete groene plantjes. Mary Jane, je weet wel, die waar hij prettig van voelt. In My House, voor sommigen iets te vulgaire 85, maar blij dat je hem toch in onze top 2000 hebt gestemd op 1743.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
2: De eerste notering van 8 voor Fleetwood Mac komt eraan. Lindsey Buckingham die schreef het oorspronkelijk voor een soloplaat, maar het werd toch een groepsproject op 1742, Family Man.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
13: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
12: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut een zonde weer.
14: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
15: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: De 80s en 90s tot 2000.
1: Nostalgie. Nummer 1742.

0: De eerste van 5 passages voor de Dinky Toys. Een grote doorbak in 91, Out in the Streets. En nu Bruce Springsteen zijn eerste. De negeert laat weten dat hij aan het genieten is in de app.
1: Hier, ethisch heer. Ik zit op mijn bureau hier op de Bernardischool in de Oudenaarde. Dus ik sta niet meer voor de klas. Waardoor ik ten volle kan genieten van die prachtige lijst van de 80s en de 90s.

0: Nummer 5 van 25 noteringen voor Michael Jackson, Lenke. Op 1739, Remember That Time.
1: Daar hoorde ook een indrukwekkende videoclip bij, met een aantal supersterren.
0: Wat was
1: die daarin
0: ja.
1: Ja, Eddie Murphy als de farao, topmodel Iman als koningin en NBA-legende Magic Johnson.
0: Oh,
1: het ook
0: Magic John, MJ, Michael Jordan. Ik had die allemaal als basketter. Ik was een jong basketter in de jaren 90 toen ben ik begonnen. En dat was zo... Enerzijds had ik de posters van de muziek, zo de... Metallica en Nirvana en zo. En aan de andere kant aan mijn deur zie ik daar nog Michael Jordan ook en Magic Johnson en zo hangen. Ja, wat was dat bij jou?
1: Goh, bij mij, ook je gaat muziek, het nooit geloven. Ja, muziek ook wel. Maar bij sport had ik posters van de Lierse, van de voetbal.
0: Ah, ja.
1: Jan Ulrich in de 90's was ook een ding bij mij. De wielrenner. Ja, ik weet niet waarom. Vraag me niet waarom, maar die hingen bij mij aan de muur.
0: Ook een bont allegaartje. Maar kijk, dat was het. Dat ook in very 90's. Hè. Je poster of je kamer behangen met posters. En heel veel dingen uit de Joepie ook zo elke week. Een poster. Ik weet niet of dat nu nog zo gebeurt. Of dat zo hip is. Bij jouw kinderen? Hangen die nog posters
1: aan
0: de muur?
1: Jawel. Toch? Mijn dochter wil een poster van Justin Bieber.
0: Ah, oké. Okay. En waarom is die daar nog niet?
1: Ja... Later.
0: Oké. Okay. Wat er nu aankomt is Hollywood Beyond. What's the color of money? Dan moet ik al even gaan spieken. Dat is waarschijnlijk nummer 1738. Ja. Nostalgie. Justin Bieber, even gecheckt. Staat niet in deze lijst. Nee. Moest ze nog geboren worden, dan manneke waarschijnlijk.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: De reden waarom Urbanus ooit in een selderpak op het podium van Tien om te zien stond. Welke song komt eraan? Als je het niet weet, je ontdekt het zo meteen. Na de eerste Toto op 1737, Pamela.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: En dit is nog maar het begin. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: VDK Bank.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imoscoopman!
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vandaag iets met pit?
15: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
16: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Nog voor jij kan denken...
19: Ik heb gelijk geen energie.
18: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
20: Oh, mijn rug zit vast.
18: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
19: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
18: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
21: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
22: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
23: Ah, hoor ik mijn naam?
22: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
23: Ik bouw slim op.
22: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
23: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
24: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: De 80s en 90s, top 2000.
25: Sean en Lenke.
0: Nostalgie. Nummer 1737.

0: Dankjewel, Toto.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ja, we vroegen jou daarnet waarom stond Urbanus ooit in een selderpak op 10 om te zien, die held. Dat was natuurlijk om Push a Stoei te brengen. Hè. Onder andere de Steven, die wist dat, Steven Strooband. Merci, u wint een mini-applausje bij deze.
2: Het heeft wel voor heel wat gênante momenten gezorgd in 1995. Want ik weet dat nog goed, dat ik toen bij mijn bomma en pompa zelfs tv aan het kijken was. Naar Urbanus, die Push a Stoei aan het zingen was. En mijn bompa was toen, ik denk, 8 of 89. En ik zag die zo verder en verder wegzakken in de zetel. Vastgaand.
0: Ja, maar toch goed, wel gemakkelijk.
2: Wat is dat?
0: Maar ze, ja, toen had je het pas door, want dit moet iets speciaals zijn.
2: Inderdaad. Ik was 10.
0: Pushes to you. Misschien wel voor het eerst wat accordeon in de lijst, ik weet niet. Zou ze maar kunnen.
3: Ik heb mijn slaap

0: Alice DJ back in my life. En dit is de Geert.
1: Erbij is super.
0: Die nog even zijn enthousiasme wilde laten blijken voor de top. En Urbanus vanuit zijn vrachtwagen. Merci daarvoor, vriend.
2: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: There's a hole in the ground where an old man of Erin goes around and around. Het was een tijdelijk stuk tekst dat Nick Kershaw inzong om de melodie niet te vergeten. Maar het rolde zo lekker van de tong dat het uiteindelijk het refrein werd van een wereldhit die we tot op de dag van vandaag allemaal nog steeds meezingen. Zo dadelijk nog eens The Riddle op 1734.
3: It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, wek het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Je kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
15: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
15: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
15: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
15: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
15: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
16: Ben je op zoek naar je eerste job?
17: Zo klaar voor.
16: Of is het tijd voor een carrière switch?
17: Ja, zo klaar voor.
16: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
17: Zo klaar voor.
16: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
18: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
19: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be. Nostalgie.
0: Goedemiddag, het is 1 voor 4 nieuws met Simon van Elslander. Een school in Blankenbergen geëvacueerd door een chemische stof in labo.
1: Klopt. Bijna 400 leerlingen werden geëvacueerd uit een scholencampus nadat er een probleem ontstond met twee potten natrium in een laboklas. Een van de potten bleek geopend en reageerde met zuurstof. Omdat die stof in contact met water ontploffingsgevaar oplevert, werd uit voorzorg beslist om een lagere en middelbare school tijdelijk te ontruimen. De brandweer kon het chemische product veilig neutraliseren. Zo na zowat een uur was de situatie onder controle en mocht iedereen opnieuw naar de klas. In Kortenaken, in Vlaams-Brabant, is vanmiddag een arbeider om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op een werf. Tijdens afbraakwerken op de voormalige site van Bovin Beton stortte plots een deel van een betonnen dak in dat op de man terecht kwam. Alle hulp kwam te laat. Het parket van Leuven onderzoekt nu de precieze oorzaak. Door het ongeval is de nabijgelegen schoolstraat afgesloten voor alle verkeer. En sport. Rond dit uur maken de Red Dragons zich op voor een vierde groepsmatch op het EK volleybal in Finland. Na de overwinning tegen Estland gisteravond speelden ze tegen Denemarken. En nu is ook winnen een absolute must voor onze Belgische mannenploeg om het uitzicht te houden op die belangrijke tweede plek in de poelen. Zo willen ze kleppers als Italië zo lang mogelijk ontlopen in de knock-out fase. Toch wordt het opletten, de Denen bleken dit toernooi al taaie outsiders met knappe zeges.
2: Nostalgie weer.
1: Zonnig vandaag, richting de avond toe wel steeds meer wolken. Het blijft ook droog, maximaal tussen 24 en 28 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselen bewolkt met enkele buien, tot 20 graden dan. Donderdag wisselen tot zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. Vrijdag zonnig met stapelwolken en zon 19 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
21: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000.
21: Sean en Lenke.
2: Nummer 1734.

0: Blue Boy en Remember Me. Wat zou wel zijn? Daarom ook een verdiend plekje in deze 80s en 90s top 2000.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Zeg, zo dadelijk Twist and Shout van Chakademus and Pliers with Taxi Gang en Jack Reddix. Amai zeg, alsjeblieft. Uit het jaar waarin we massaal gingen internetten via trage modems. Weet, ja. Weet je dat nog?
2: Amai, crazy als je daarop terugkijkt. Hè? Of aan terugdenkt. Dat was bij ons thuis altijd ruzie. Want je kon dan toch niet bellen, hè? Als je dan
0: waar,
2: op het internet zat.
0: Dat we daar wat meegemaakt. Maar weet je vooral nog hoe dat klonk?
2: Oh, irritant.
0: Hier, kijk. Hier. Zo, alsof je ging bellen, maar en dan... Oh, heerlijk. Mooi.
2: Ja, en dat, dat duurde eindeloos.
0: En dan zat je binnen zeker, hè? Zo. Dat was het, ja. Dat was het gebeurd. Goed, dat is voor zo meteen eerst The Power of Love.
2: Ja, op 1732. Vandaag is het ja, Céline Dion, hè, die ermee aan het schitteren is in Parijs. Maar de eerste die daar eigenlijk mee scoorde, dat was Jennifer Rush in 1984.
0: Op 1732. Wow.

0: en shout.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
2: Annie Lennox en Dave Stewart die hadden het nummer oorspronkelijk geschreven met Tina Turner in gedachten. Maar toen die niet kwam opdagen, stapte soulkoningin Aretha Franklin in de studio. Komt eraan op 1728.
3: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraagje?
4: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
3: Ah, sportief.
4: Zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
3: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportsop.
4: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
3: Dan laten we snel gaan. Allee,
4: ja.
3: Lopen.
4: Ja, dag, dag.
2: Sportsop.
1: Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak. Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
8: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
1: De 80s en 90s top 2000. Nummer 1730.

0: 80s and 90s tot 2000.
1: Nummer 1729.

0: Ugly Kid Joe. A Cat's in the Cradle in de top. Een cover van een volkklassieker uit 1974 van Harry Chapin. Maar je hebt het fantastisch gedaan, hè? Dames en heren, beste vrienden. Deze top samengesteld, deze 80s en 90s top 2000. Maar Ugly Kid Joe, vlak voor deze song brachten ze deze uit. Weet je dat nog? And I get sick when I'm around. Everything About You. En die staat niet in de lijst. Ik heb al even vooruitgekeken. Die staat er niet in. Ik vind dat wel een missingske.
1: Ah ja, toch.
0: Dat had ik op een cassetje staan. Zo overgepakt van de radio's. Dat is ook very 90s.
1: Zeg, never meet your idols, zeggen ze altijd. Maar dat gaat niet op voor dit nummer. Annie Lennox die kroop in 85 in de studio met haar idool Aretha Franklin. En die zei daar later over... Sometimes meeting one of your musical idols turns out to be everything you imagined it to be.

0: hier is uitstekend. Ik ben hier met de kindjes op de achtergrond aan het genieten van de top 80s en 90s op nostalgie.
1: Mama, keileuk. Groeten aan de kindjes. Je ziet hij een top voor jong en oud. Michael Bolton net gepasseerd. Nu een frisse Billy Ocean met Caribbean Queen. No More Love on the Run. Ah, on the run. Ik krijg wat doorstellen.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, we gaan samen een feestje bouwen, hè, op onze 80s en 90s party. 30 oktober in de Carré in Willebroek. Tickets die kan je nu al kopen op nostalgie.be. En zometeen ook al een feestje met Sunclub uit 97.
2: Op 1724.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Jade Mintjes heeft het over.
11: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groentechips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja, paprika.
10: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
4: Download nu de Nostalgie-app.
12: En stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.
4: De soundtrack van je werkdag.
13: Dat is Nostalgie.

0: papa, dik opgefeest vroeger. Amai, mijn voetjes, feestje, stuurt Natasha Smagge in de app. Jij ook een feestje aan de andere kant van de grote Atlantische Oceaan momenteel, want TLC en Salt and Pepper die zijn bezig aan een gezamenlijke tournee met als special guest En Vogue. Heet de It's Iconic Tour. Voorlopig, Lenken en ik hebben even gecheckt, wel enkel in Noord-Amerika. Tot oktober, maar dan hopelijk wegens succes verlengd. Hè.
1: Ja, ze mogen wel eens naar hier komen.
0: Dan kunnen we deze samen live meezingen. What a Man van Salt and Pepper en En Vogue op 1723. In deze 80s en 90s top 2000. Ah.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Och, dat is met een LMR, met een aansteker van links naar rechts. Dit. Every Time You Go Away, de eerste van vijf passages voor Paul Young zo dadelijk.
2: Het is dolle dinsdag, bij Pizza Hut, bij Pizza Hut.
3: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle dinsdag, bij Pizza Hut.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, nee. 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Vlaanderen vakantieland.
15: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 5, het nieuws met Simon van Elslander. En spanningen bij de Belgische Voetbalbond.
16: Ja, het rommelt er toch stevig, want de Raad van Bestuur is zo pas digitaal in spoed bijeengekomen over de positie van CEO Peter Willems. Bondsvoorzitter Pascal Van Damme wil hem de laan uitsturen, ook al loopt zijn contract nog tot 2028. De spanningen tussen beiden liepen tijdens het voorbije WK hoog op door de aanhoudende meningsverschillen over het te voeren beleid. En ondanks het feit dat Willems de financiën van de Voetbalbond weer op orde kreeg, lijkt een verdere samenwerking voor Van Damme nu definitief uitgesloten. Na een onrustige dag komt het treinverkeer in Nederland weer stilaan op gang. Op meer dan 30 plekken werd het spoor vanochtend gesaboteerd met ijzeren buizen. Premier Rob Jette noemt de acties levensgevaarlijk en bewust ontwrichtend. Wie erachter zit, blijft voorlopig een raadsel. Boeren voerden vandaag wel actie met brandende hooibalen langs snelwegen, maar ontkennen dat ze iets te maken hebben met de hinder op het spoor. Of er toch een link is, moet het politieonderzoek nu uitwijzen. En voor het eerst telt Japan meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder. 90% van die eeuwelingen zijn vrouwen, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid. Na het werkstaat Monaco heeft Japan nu de oudste bevolking ter wereld. Maar die vergrijzing heeft ook een zware keerzijde. Door een historisch laag geboortecijfer krimpt de totale bevolking razendsnel.
0: Nostalgie weer.
16: Meer en meer wolken richting de avond toe. Het blijft wel droog, maximaal tussen 24 en 28 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien tot 20 graden dan. Donderdag wisselend tot zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. Vrijdag zonnig met stapelwolken en zon 19 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s. We are 90s. We are...
0: De 80s en 90s top 2000.
15: Sean en Lenke.
0: Nummer 1722.

0: and Crying op 1721. Ja, en 2 jaar geleden zijn ze noodgedwongen moeten stoppen tijdens een afscheidstournee omdat Steven Tyler stemproblemen heeft en de dokter die zei niks meer aan te doen.
1: Oh.
0: Dat is toch het ergste wat u kan overkomen, Sean, maar als zanger.
1: Dat is een nachtmerrie. Echt dat en doof worden gewoon als muzikant of als muziekliefhebber.
0: Ja, maar dat heb ik ook al.
1: Daar lig ik... Wat?
0: Doof worden.
1: Oh my.
2: Nachtmerrie zo.
1: Jongens, toch. En dit klinkt alsof we nu langzaamaan de 90s weer binnenglijden. Uit 1988, dus het klopt wel ergens. Inner City, big fun. Op 1720. En daarna ook de Kreuners. Maak me wakker. Maar ik denk dat deze nu wel al wakker zal maken, beste vrienden. Welkom bij de 80s en 90s Top 2000.

0: De Kreuners, alsjeblieft.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Samantha Fox, ja, dat is misschien wel iemand die aan de muur van jouw tienerkamer hing, daar aan de andere kant van de radio in de jaren 80. Samantha Fox.
2: Ja, we hebben hier straks al bekend dat wij posters van, bij mij, Lierse.
0: Bij mij basketters,
2: ja,
0: en voilà, muziek.
2: Aan de muur hadden hangen. Maar welke posters had jij op je tienerkamer hangen? Laat het gerust weten via de Nostalgie-app.
3: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
6: Zie het.
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
10: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
16: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
18: Dank je, ImoWeb!
1: De 80s en 90s tot 2000.
19: Nostalgie.
1: Nummer 1718.

0: geen oude.
1: De 90s. Tot 2000. Nummer 1717.

0: Miles Band. Freeze Frame. Even blijven staan. Cheese. En je staat erop. Alweer eentje om in te kaderen. Of aan uw muur tangen in postervorm kan natuurlijk, want dat deden jullie veelvuldig blijkbaar in de 90s en 80s.
1: De 80s en 90s, top 2000.
2: Heel veel binnengekomen. Die kamers die hingen vol. Theo die had posters van Pink Floyd en Deep Purple op zijn kamertje. Danny dan weer van den Antwerp, van Queen en Guns N' Roses. Vera die ging voor New Kids on the Block. Rudy had posters van Kim Wilde met een dikke vette knipoog erachter. Niet te veel details, Rudy. Joke die stuurde, ik had posters van Bryan Adams en ook van Bon Jovi op mijn kamer.
0: Okay. Peter zegt, een grote ploegfoto van... en nu ben ik even niet mee. Ah ja, RWDM schrijft het erbij, de enige echte... Brusselse voetbalclub. Ja, ik ben geen voetbalkenner, Peter. Cool, een fotootje uit de Joepie van Paul Jong ter grootte van een pasfoto, zegt Anne. Malé, ter grootte van... En dat was zo aan uw muur. En dat, goed. Rebecca die ging voor de Backstreet Boys, ook Ultimate Chaos en Peter André. En ze schrijft erbij, wat een lekker lijf. Tienerhormonen, ten top. En ook Nancy blijft in die sfeer, zegt... Ik had Don Johnson tegen mijn muur plakken. Zelfs een naaktfoto van Don. Maar Nancy... Maar dat toch haalt ook waarschijnlijk toch niet uit de joepie. Maar goed, van al dat tienerkwijl, het wordt hier een beetje wet, wet, wet. Sweet Little Mystery. Op 1716 trouwens.

0: Wet, wet, wet, sweet little mystery. Ik vind het wel gezellig, die top. Vooral ook zo, nu we dan toch verhalen uit onze tienertijd met elkaar aan het delen zijn. Ik heb er ook nog eentje uit 1992. Ik was toen 8, mijn zus was 6 jaar. En toen liepen wij dit vaak te zingen. You sexy motherfucker. Maar mijn grootmoeder, mijn bonneke toen, vond dat niet zo fijn. Dus moesten wij altijd sexy mother tutut zingen. En wij deden dat dan braafjes natuurlijk. Tot z'n rug draaide.
1: You sexy motherfucker.
0: Dit is Prince en de New Power Generation.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: New Radicals. Met deze You Get What You Give in 99 of 98, 99. Net nog een hit gescoord die nog terecht kan in onze top. En meer, Lenke, jij las net dat ze in augustus...
2: Ja, net nog een nieuw album hebben uitgebracht.
1: Een nieuw album. Maar kijk, ze zijn weer helemaal terug. Full circle, zo gaat dat met die top 2000 hier.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Oh, yeah. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
12: Chipolatas, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
14: Hallo.
13: Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
16: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
17: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Of Zanzibar.
16: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
18: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26

0: school.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
0: Het was school.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei, dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: De 80s en 90s, top 2000.
5: Sean en Lenke.
4: Nummer 1713.

0: Als eerbetoon erin gestemd, hè, deze Lime Your Love, Denise LePage. De helft van het duo van Lime, die stierf een paar maanden geleden nog op 20 mei. Mooie plek op 1712.
1: Het weer met Erwin.
2: Daar is hij, de Erwin Franks. Vandaag een prachtige dag gehad. Amai, ik was zelfs bakske van mijn airco aan het zoeken, Erwin. Maar gaat dat blijven duren, dat feestje?
3: Ja, wat een schitterende dag, zeg. Zelfs tot 28 graden gehaald vandaag. Blijft dat duren, Sean? De bewolking is nu overal aan het toenemen. En vanavond en vannacht worden de kansen op regen toch al iets groter. Dat kan zelfs lokaal om een onweersbui gaan. Vooral in het centrum en in de provincie Limburg. Maar het gaat om buien. Dat betekent dat er ook regio's zijn waar het gewoon droog blijft. En dan morgen krijgen we met een licht wisselvallige weerdag te maken. Dat wil zeggen, het is vaak droog met afwisselend zon en wolken. Hier en daar moeten we wel rekening houden met een bui, maar ik verwacht zeker geen grote neerslaghoeveelheden. Het grote verschil met vandaag, ja, dat zijn die temperaturen morgen, hè. Het wordt een pak frisser. Morgenmiddag nog 18 tot 19 graden. En dat is meteen ook het weerbeeld voor de rest van de week. Wolken, zon, kans op een bui, al is het vaak droog met een twintigtal graden.
2: Oké, dankjewel Erwin. En wij hier verder in onze top met de nummer 1712 New Radicals. You get what you give.
1: De 80s en 90s top 2000.
4: We are 80s. We are 90s.
1: We are nostalgie.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: David Bowie op bij weg te dromen na het nieuws van 6. This is not America. Maar droom ook niet te hard, want nadien gaan we echt keihard stampen met Toe Fabiola.
2: Zie het.
3: Grootser!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
5: Kom schat, snel naar Excellent!
6: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
5: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor, Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
6: Ja, en nog een korting ook zeker.
5: Ja, je krijgt 100 euro voor uw oude laptop.
6: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
9: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
12: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
11: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
13: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
15: Ze zijn bij altijd de kerken moeten de met nou. En even hem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evengem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
16: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
17: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
18: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
19: Hallo, kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
20: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
21: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. Goedenavond, dus 2 voor 6 het nieuws met Simon van Elslander. Een jongen van 13 is zwaar gewond na een val uit het hotelraam in Brugge.
22: Ja, het incident gebeurde vanmiddag. Hij viel uit een raam van een hotel in de Bouveriestraat. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden van de val zijn nog onduidelijk. De politie onderzoekt nu hoe het incident precies kon gebeuren en wat de tiener daar tijdens de schooluren deed. Op het assiseproces over de dood van de kleine Jairon heeft de onderzoeksrechter vandaag zware kritiek gekregen. De jongen lag begin 2022, 2 maanden dood in een villa in Turnhout, waar hij met zijn vader woonde. De rechter liet de piste van moord al na 2 maanden vallen en liet verdachte voedingsshakes niet onderzoeken. Pas toen een nieuwe onderzoeksrechter de zaak overnam, werden de vader en 5 huisgenoten aangeklaagd voor moord. En wie de komende weken vanaf de luchthaven van Charleroi vliegt, houdt best rekening met zware hinder. De luchtverkeersleiders staken er vanaf morgen tot 10 oktober tijdens elke nachtshift. Van 10 uur 's avonds liever tot 8 uur 's ochtends. Aanleiding is een conflict over nachtpremies. De luchtverkeersleider Skies waarschuwt dat ruim 800 vluchten getroffen kunnen worden. En reizigers krijgen de raad om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden.
0: Nostalgie weer.
22: Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt. In het noordoosten van het land kans op buien liever bij 16 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien tot 19 graden. Donderdag zwaar bewolkt en regen in de namiddag bij 18 graden. En vrijdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien en zo'n 20 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
2: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s top 2000.
23: Met Kim.
1: Het feest van de jaren 80 en 90 gaat nog de hele avond door. David Bowie hangt de slingers al op. En nadien vuurt Tu Fabiola de confetti af. Goeie avond.

0: poep, waar is dat feestje? Stuurt aan in de app. Amai, dat deed deugd. Doe Fabiola, Magic Flight.
1: De 80s en 90s, top 2000.
0: De magische vlucht naar de jaren 80 en 90 is gisterochtend vertrokken. En ze landt pas volgende week vrijdag. Dan ontdek je de nummer 1 in deze top 2000. Ik hoop dat je vooral een fijne dinsdag al gehad hebt. Een beetje kunnen genieten van de zon daarbuiten. We pakken samen nog die laatste avondzon met de juiste soundtrack dus in je oren. En het is duidelijk dat van over heel Vlaanderen jij aan het meegenieten bent van de trip down memory lane. Zelfs tot in Spanje las ik gisteren al in de Nostalgie-app. Dirk zit daar met zijn vrouw de hele dag mee te luisteren. Dus als jij de persoon naast je in de file op hetzelfde ritme mee ziet bewegen, dan weet je hoe laat het is, hè? We zijn met z'n allen naar Nostalgie aan het luisteren. Ook Ira is aan het meezingen.
2: Het is met Ira uit Sint-Job. Zelfs hier wordt er geluisterd naar de top 2000 van de 80's en de 90's van Nostalgie. Echt top, super muziek.
0: Supermuziek, dat is de juiste samenvatting. Zometeen supersong van Phil Collins op 1708. Don't lose my number. Eerst de leuze van de avond. Everybody have fun tonight.

0: gaat niet zo goed helaas met de gezondheid van Phil Collins. Zijn lichaam is kapot door te veel alcohol, te veel gefeest in de 80's onder andere. Hij probeert nu vooral nog te genieten van zijn familie, treedt niet meer op. En terecht hè, dat hij nog vooral zijn ogen op zijn familie gericht heeft nu.
1: Straks in de 80's en 90's top 2000. Was it solo?
0: Was it yes? Anita Tikaram maakt nog altijd nieuwe muziek, maar haar songs van 40 jaar geleden blijven toch de grootste hits. Straks hoor je haar eerste single ooit, Good Tradition, toen ze amper 19 jaar oud was. Straf een boel, zeg.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be. Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
12: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Zeg verdomme, voort in het leven. Daar gaat de slag.
15: Voort, voort, voort.
16: Laat je inspireren door verhalen en nuttige tips over werkstress.
17: Het moet energie geven.
18: Nee, het is niet normaal dat je zoveel stress ervaart.
16: Luister hoe bekende Vlamingen, ondernemers en leiders voort ja zeggen.
19: In elke keuze die je maakt met je hart is de juiste keuze.
20: Voort, ik wil dit wel doen.
16: Of soms voort nee.
21: Je kunt toch al niet aan de dag beginnen met een lang gezicht, allee.
16: Het moet niet allemaal perfect. Luister nu naar Voort op je favoriete podcast-app.
22: Heb jij de Nostalgie-app al? Download hem nu en ontdek er ook onze digitale zenders.
23: De soundtrack van je werkdag.
24: Dat is

0: 80s and 90s Pop 2000.
1: 1706.

0: Haar andere grote hit Twist My Sobriety staat een pak hoger in de lijst. Hier op 1706 Good Tradition, Tanita Tikaram.
1: En 90's top 2000.
0: Super fijn dat je luistert naar deze complete en ook zeer diverse lijst. Want alleen al de jaren 90 waren heel veelzijdig. Denk maar aan de girlsbands van toen. Je had de gitaren en de grunge, zoals bands zoals Nirvana. De stevige Eurodance, daarnet had je nog Too Fabiola. En als je een lijstje maakt met het beste uit de jaren 90, dan kan je ook niet rond de R&B-ballades. En dan heb ik het echt over van die muziek waar de stroop gewoon vanaf loopt. Echt van die meer zoete liefde. Ik hou daarvan. Zoals het duet hier op 1705. Eentje tussen Mariah Carey en Boyz II Men. Mariah zingt de hoge noten zoals we ze kennen. En Boyz II Men, de mannen strak in het pak, de hele jaren 90, droegen die kostuums, zorgen voor het intense oogcontact. Contact, smachtend naar jou, zoals het ook hoort bij de 90s ballades. Alleen al die schrijfwijzen ook. Van Boyz II Men is zeer 90s. De boys met een Z. En de 2 is geschreven als het cijfer 2. Twee streepjes, Romeinse cijfer. Pak iemand smachtend vast en zing de hoge noten mee in zijn of haar oor. One Sweet Day.

0: schreef mee aan dit nummer en dat hoor je wel, vind ik. Haar mentor en muzikale compagnon Sheila E. staat met The Bell of Saint-Marc op 1704. Het is iets over 6:30 intussen. De kans is zeer groot dat je aan het eten bent of aan het eten maken bent. Wat schaft de pot vanavond? Is het een klassieker uit de 90s? Zoals koude schotel met tomat crevet en perzik met tonijn? Pesje met tonijn, dat was toch op elk communiefeest in de 90s? Lekkere gerechtjes en foto's zijn altijd welkom in de Nostalgie-app, want ik heb een honger.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En ik blijf intussen de hits verder knallen. Straks Wonderful Life na de bekendste snor uit de 80s. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
12: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
11: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
13: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
1: De 80s en 90s, top 2000.
15: Met Kim.

0: Dirk en zijn vrouw genieten van een Wonderful Life, dat is wel waar. Hij stuurt update, we luisteren nog steeds naar jullie topmuziek vanuit Spanje. En het zwembad was het vandaag 26 graden, het water gewoon, hè. Wonderful Life van Black. Het is etenstijd, 7:10. Wat ligt er vanavond op je bord? Connie stuurt een foto in de app over heerlijke Mexicaanse couscous. Verslavend lekker. Ik zie het ook. Het is met veel groentjes en met koriander. Frietjes, zegt Bert, want je bent te laat thuis om te koken. Frietjes, altijd goed. En Nathalie uit Borsbeek heeft wat minder geluk. Zij zegt de pot schaft beschuiten met smeerkaas. Mijn lieve buurvrouw is er gaan halen, want ik zit ziek thuis. Oh nee, dat is balen. Veel beterschap daar, Nathalie. Ik ben er zeker van dat de song op plek 1701 jouw gedachten kan verzetten. Want het is een beat, het is een hoge noot en daarna zo wat Engels op, met haar op wel, want hij komt uit Duitsland. Sin with Sebastian, shut up and sleep with me.
1: De 80s, 90s tot 2000. Bij Nostalgie.
2: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Drie vrienden beginnen samen een bandje op school. De Stray Cats. Onlangs hebben ze nog eens een tv-optreden gedaan na 35 jaar er geen te doen. Maar dit wordt plezierig straks op 1699. En nadien een pareltje uit eigen land. Ook Jasmin komt eraan.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bebat.
7: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
14: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
13: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
15: Dat ben ik.
16: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
17: Ja, de Mintjes heeft het over.
18: Mijn vriend is heel hard bezig met zijn gezondheid. En ik heb het gevoel dat hij mij soms probeert te shamen door dan bijvoorbeeld zo heel suggestief te vragen van zeg, zal ik je anders eens groenteschips meebrengen van de winkel? Dan zeg ik ja. Paprika.
17: Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
19: Sportzot.
17: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
19: Nostalgie.
1: Goedenavond, het is 7:02. Het nieuws met Simon van Elslander. De telecomsector blokkeert miljoenen valse oproepen.
20: Ja, de eerste helft van dit jaar hebben de Belgische telecomoperatoren meer dan 100 miljoen frauduleuze oproepen onderschept voor ze de gebruiker konden bereiken. Dat meldt telecomregulator BIPT. Meestal ging het om spoofing, waarbij oplichters een betrouwbaar nummer nabootsten, zoals dat van een bank of overheidsdienst. Daarnaast werden ook miljoenen valse sms'jes en honderden miljoenen verdachte mails geblokkeerd. Het BIPT waarschuwt dat fraudeurs nu vaker uitwijken naar WhatsApp. In de Turkse stad Istanbul heeft de politie zeker 150 mensen opgepakt tijdens een demonstratie voor LGBTQI+-rechten, onder wie ook advocaten en journalisten. De manifestanten protesteerden aan het gerechtsgebouw tegen recente politieinvallen in holibibars en verenigingen. Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar de overheid treedt de jongste tijd steeds openlijker en forser op tegen de gemeenschap. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de 8e finales. Onze nationale mannenploeg won met 3-1 van Denemarken na een verloren openingsset. Het is de 3e overwinning in 4 groepswedstrijden voor de Belgen. Donderdag volgt het laatste poelenduel tegen Servië. En bij de Belgische voetbalbond is CEO Peter Willems ontslagen. Dat heeft de raad van bestuur beslist na een zware machtsstrijd en vertrouwensbreuk met voorzitter Pascal Van Damme. De twee praten al maanden amper met elkaar na kritiek van Willems. Ook het aanslepen van een duur digitaliseringsproject deed hem de das om.
19: Nostalgie weer.
20: Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt. In het noordoosten van het land kans op buien bij 16 graden. Morgen start droog met opklaringen. In de loop van de dag wisselend bewolkt met enkele buien tot 19 graden. Donderdag zwaar bewolkt en regen bij 18 graden. En vrijdag wisselend bewolkt met kans op enkele buien en zon 20 graden. Meer nieuws vind je in de app van Het Nieuwsblad.
8: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
12: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
8: De 80s en 90s, top 2000.
15: Met Kim.
1: De Stray Cats brengen rockabilly in je dinsdagavond. Dus vergeet geen gel in je haar te doen voor die schone vetkuif. Rock this town. Goeie avond.

0: Jasmin, wat een verlies voor de Vlaamse muziek, stuurt Eddie in de Nostalgie-app. Het was mijn eerste verliefdheid als tiener op haar. En tot op de dag van vandaag nog altijd een van de beste artiesten die Vlaanderen heeft gehad. Ik kan alleen maar akkoord met jou gaan, Eddie.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Zoveel talent als presentatrice, als zangeres. Ze was niet van je tv weg te slaan in de 90s. En de jaren nadien ook met de rode loper en zo. Oh, ik keek daar graag naar. Dat was de eerste, maar niet de laatste keer, Jasmin, voor jou in de lijst. Diep in mij. Je luistert dus naar het allerbeste uit de jaren 80 en 90. Door jou gestemd in een mooie lijst. En dan heb je grote namen, de grootste artiesten die meer dan 10 keer in de top staan. Ik denk aan een Bryan Adams, die je zo meteen al hoort. Maar ook bots je af en toe op een one-hit wonder. En daar zijn we nu aan beland. Robbie Neville. De Robbie speelde op zijn 11e al gitaar. Stevie Wonder was zijn grote held en hij wou graag pop-funk muziek maken, zoals Stevie. Dus begon hij met muziek te schrijven, maar eerst voor andere artiesten. Die heeft songs geschreven voor de Pointer Sisters, onder andere. En dan, na jaren op de achtergrond te zijn, was het eindelijk zijn beurt om te shinen. Midden jaren 80 zo ongeveer, was hij eventjes heel populair, maar echt heel populair. En dan is dat succes ook wel weer, helaas, snel gaan liggen. Maar kijk, deze hit pakken ze hem toch niet op. Ik kan die voor altijd koesteren. Hij had dat geschreven, blijkbaar, voor Kool en The Gang. Die zeiden, nee, bedankt. En dus bracht hij het zelf maar uit. Het was zijn eerste song en dus nog altijd zijn grootste hit. Robbie Neville, C'est la vie.

0: Bryan Adams heeft geen kleren nodig. Want the only thing that looks good on me is you. In de 80s en 90s top 2000. Wij zijn vanmiddag wel nieuwe kleren gaan shoppen, want we moeten morgen naar een trouwfeest. En mijn man zoekt nog een proper hemd. Die shopt zo één keer om de 6 jaar, laat ons zeggen. Morgen dus naar een trouwfeest. Leve de liefde. Straks een song die wel eens als openingsdans gebruikt wordt sinds de 80s.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000. Just a fool to believe.
0: Je herkent de stem van Patrick Swayze. She's like the wind. Nu al zin in op 1695.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evengem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
12: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
11: Evengem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
13: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
14: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
16: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
17: De 80s en 90s top 2000.

0: De Belgische boys van Good Shape, niet weg te slaan destijds van tien om te zien. In de jaren 90 die sprongen zo mee op de trein van de boysbands. En Koen de Beir van Good Shape die is tegenwoordig eerder culinair dan boysband. Hij heeft een champagnebar in Gent gehad, een restaurant, en hij doet nu catering. Iedereen evolueert natuurlijk doorheen de jaren. Maar toch, verrassende wending. Het is dag 2 van de 80s en de 90s top 2000. Steven is aan het luisteren vanuit Sint-Joris Wingen, laat hij weten in de Nostalgie-app. En Johannes die zit aan het zijtje te genieten. Hij heeft ook zijn top 3 doorgestuurd voor deze lijst.
1: Hallo, dit is Johannes uit Breden. Ik ben aan het genieten van de top 2000 van de 80s en de 90s. Mijn favorieten waren Queen, Innuendo en Iron Maiden, Wasted Years en Guns N' Roses, Don't Cry.
0: Het is natuurlijk dankzij jullie top 3's dat deze lijst is samengesteld. Ik zou zeggen, Johannes, vooral blijven luisteren of je favorieten er nog aankomen. Maar ik kan je al verklappen, Innuendo van Queen passeert zeker nog ergens in de lijst. Op een hogere plek dan dag 2. En nu bots je al op een andere song van de band Queen. Die hebben natuurlijk zoveel goede hits gemaakt dat ze meerdere keren hier passeren. Breakthrough op 1693.

keer ga je ze horen passeren. Timex Social Club. Eén song in de 80s en 90s top 2000. Hun eerste song en meteen ook grootste hit. Rumors op 1692. Als jij midden jaren 90 naar Fuiven ging met de cola, het pintje of de pisang in de hand, Passoa kan ook, dan is er een grote kans dat jij hierop hebt staan springen. Het is van een studentenbandje uit Nederland, Hermes House Band. Ze maakte een cover van I Will Survive. Maar het is echt zo'n feestversie, zoals je kan horen. Met ook eindeloos la la la la la op het einde. Zo meezingbaar dat het op elke fuif gedraaid werd. Dus handjes in de lucht, stembanden open. First I was afraid.

0: gezellig. Zo gaat de later shift vlotjes mee. Met deze amazing memories stuurt Peter. Het is toch echt alsof we samen om 4 uur 's nachts zat op café zijn. Dankzij Hermes Houseband. Nederlandse cover van I Will Survive. En Pataat. Over een dikke 10 minuten ongeveer een van mijn favoriete Nederlandstalige meezingers ooit. En ook dit komt eraan.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: M&Nate. Geschreven als letter M, letter N en cijfer 8. Want zo hoorde dat in de 90s. Mijn rapnaam had zeker K-Me of zoiets geweest. I've got a little something for you, zometeen.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
2: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De 80s en 90s top 2000, nummer 1690.

Dat is het mooie aan zo'n hitlijst. Je zweert toch echt van links naar rechts, hè, van de wijde broeken en de hip-hop uit de 90s naar huppelen als een boself in de 80s. Dat is toch het soort van droomwereld die ik voel bij de volgende song in de 80s en 90s top 2000. De band Bow Wow Wow, met een zangeres die zo'n dromerige stem heeft. Ze was nogthans piepjong toen ze begon te zingen bij hen.

0: Wauw, wauw, wauw, met The Man Mountain. Jij stemde deze lijst bij elkaar. Blij dat je ook artiesten uit eigen land niet vergeten bent.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Nu bijvoorbeeld Will Tura. Een fantastische artiest uit eigen land. Vorige maand is hij 86 geworden. Zijn dochter deelde dan nog eens een foto op Instagram en hij zag er goed uit. Het was fijn om hem nog eens te zien. Want hij is intussen 3 jaar gestopt met optreden. Na een carrière van meer dan 60 jaar verdient hij wel dat pensioentje. Zijn muziek is gewoon Vlaams erfgoed. En op 1687 staat wat ik persoonlijk zijn allerbeste nummer ooit vind. Mijn zus en ik, wij zingen daar zo graag mee. Het geeft hoop, en dat weet je al waarschijnlijk waarover het gaat. En hij zingt het gewoon zo goed. Hoop doet leven, door jou gestemd in deze lijst. Wil Tura.
2: Los

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap.
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
2: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
4: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus? The Quizards of Oz? Suske en Quiske, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi. Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
5: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app. Zin in nog meer muziek?
6: Hey everybody, take a look at me.
5: Ontdek de digitale nostalgiezenders in onze app.
7: Nostalgie 80.

0: al onze digitale nostalgiezenders in onze app. Nostalgie.
1: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
1: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manhaert circuleert als opvolger. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel hebben afgesproken met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. En op het EK Volleybal hebben onze nationale mannen hun vierde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de achtste finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
3: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
3: De 80s en 90s top 2000.
5: Met Kim.
6: Goedenavond, nog een dik uur tellen we samen af in de allerbeste lijst. Nu R&B van de bovenste plank. I got five on it, Lunis.

0: De zon is onder, wij tellen gezellig. Samen verder af, Dan Hartman, I Can Dream About You.
1: De 80's en 90's, top 2000.
0: En we tellen tot volgende week vrijdag. Dan ontdek je het allerbeste nummer uit de 80's en de 90's op nummer 1. Maar mag ik jou eraan herinneren dat jij die top 10 nog volledig door elkaar kan klutsen? Jij bepaalt mee wat de nummer 1 wordt. Misschien ben je nu op je gsm aan het scrollen in de zetel terwijl je naar de radio luistert. Dat is het ideale moment. Ga dan naar de app van Nostalgie of onze website. En daar kan je de top 10 swipen. Naar links of naar rechts, zoals op de datingsapps. Naar links als je het wat minder tof vindt het nummer. En naar rechts als je zegt van ja, dat is nu eens echt een potentiële nummer 1. En op die manier bepaal jij nog meer de volgorde van onze nummers, onze top 10. Onder andere Michael Jackson, Aha en Bryan Adams staan daarin. Dus ga maar eens snel een kijkje nemen. En als je toch in de app bent, mag je altijd laten weten waar je aan het luisteren bent. Zoals Jurgen.
2: Hallo, hier Jurgen uit Nijlen. Wij luisteren ook heel graag naar Nostalgie. Ook naar de top 2000. Heerlijk om terug te gaan naar de jaren 80, 90.
0: Nu zitten we ook in de jaren 80 met de beste snor van toen. Hij staat er 12 keer in, Lionel Richie. Hier met You Are.

0: De muziek van Killing Joke wordt nog beter als je naar luistert wanneer het donker is op dit uur, toch? Zo 7:40. Met die donkere gitaren, die slepende stem. Love Like Blood op 1682.
1: Straks in de 80s en 90s op 2000.
0: Als Whitney Houston haar mond opentrok in de 80s, hoorde je tot de andere kant van de wereld. Zotte stem. Je hoort ze straks met Love Will Save the Day na een Turkse kus.
2: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Happy! Birthday!
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank je, ImoWeb!
11: De 80s en 90s top 2000.

Oelala. Er komt straks weer een snoepje aan uit de 90s. Het is een banger uit eigen land. Of moet ik zeggen, een bang banger. De titel is Bang Bang. Wacht maar, het komt er zo aan. Na John Bon Jovi, een solo nummer, niet met de hele band. Hij schreef het alleen en speciaal voor de film Young Guns 2. De opvolger van de eerste film over Billy the Kid. En je hoort wel al aan de muziek dat het een western film was. John passeert zelfs eventjes kort in de film, gewoon zo in beeld, een kleine cameo-rol. Zijn soundtrack voor Young Guns 2. Dit is Blaze of Glory.

Het woord banger is hier vooruitgevonden, denk ik. Bang, bang. Jean en Gina, samen X-Session. Bang, bang. Hierop gaan, samen op die dansblokken in de Carré in Willebroek. Dat zou toch heel goed zijn, hè? 30 oktober. Het staat hopelijk al in je agenda, onze nostalgie 80s en 90s party. Kom zeker meedansen. Je kan op onze website tickets bestellen of nog beter gewoon op onze kosten gaan. Want elke ochtend bij Veronique en Sander kan je hier op Nostalgie een duo-ticket winnen als je herkent welke song Sander op zijn melodica speelt. Niet altijd makkelijk. Ga eerlijk zijn, ik kan nog wat oefening gebruiken soms. Maar morgenochtend heb je dus een nieuwe kans op tickets voor onze party. Nog voor 9 uur hoor je hier trouwens in de lijst in de 80s en 90s top 2000 een van de Beatles solo. En nu bots je al op een zoon van een Beatle. Julian Lennon, de zoon van John. Maar die man doet veel meer dan zingen. Dus ook een fotograaf, hij schreef kinderboeken, zet zich in voor goede doelen en hij maakte dus ook muziek. De mondharmonica die je straks hoort, is trouwens van Toet Tielemans. Nog een beetje Belgische song dan, hè? Julian Lennon, Too Late for Goodbyes.

0: 80's liefde van Nick Kamen. Loving you is sweeter than ever. Het is bijna 9:15. Een heel erg goede avond. Het is hier pikken donker buiten. En het is ook aan het afkoelen na zo'n warme dinsdag. Maar ik heb het gevoel dat we hier met een opvallend grote club luisteraars uit Spanje zitten vanavond. Het valt me echt op in de Nostalgie-app. Verschillende mensen al, los van elkaar, hebben een berichtje gestuurd dat ze vanuit Spanje aan het luisteren zijn. Daarnet nog de Filip. Wij genieten in Spanje goed bezig, Kim, met mooie muziek. Maar zo gezellig tot in Spanje. Dus ik zou zeggen, stuur eens wat Spaanse warmte. Olé. En dan zorg ik voor de beste muziek uit de jaren 80 en 90. Oké. Dat is een mooie deal voor iedereen. Op 1675 toon ik jou al dat ik je de belofte serieus neem. Want daar staat EMF. You're unbelievable. We
1: are music. De 80's en 90's top 2000. Met Kim.

alles komt goed. Of moet ik zeggen, alles wird goed. Dat zijn Duitsers, hè? Die van Sweetbox. Everything's gonna be alright. De muziek van de Beatles die is te oud om hier te passeren in de 80s en de 90s top. Maar ze zijn op een andere manier aanwezig. Daarnet nog de zoon van John Lennon. En straks hoor je Paul McCartney solo. Want ja, die is een solo carrière die bleef gewoon gaan. Je komt eraan naar Men at Work.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Je wordt een specialeke uit Zweden na het nieuws van 9 uur. Echt lekker kitscherig. Army of Lovers met Obsession. Straks op 1671.
2: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
1: 2 voor 9, goeie avond. Het nieuws met Emiel Wallace.
4: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
5: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
4: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Mannaert circuleert als opvolger. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ook intussen bekend. En in Istanbul in Turkije zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een winkel. Iemand anders raakte gewond. Volgens Turkse media kregen de uitbater van de winkel en een klant ruzie. De politie heeft een verdachte opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
6: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000. Met Kim.
1: 9 uur al. Wie is er hier nog wakker en luidt alle songs aan het meezien met mij? Laat wat je horen in de nostalgie-app, wakkere vrienden. Army of Lovers.

0: fijn om te zien dat we nog met velen wakker zijn en aan het genieten van de muziek. En Elsie, die stuurt elke keer weer een toppertje als het een van haar favorieten is. Foreigner is ook een van de favorieten. That was yesterday.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het is 8:08. Goeie avond. We tellen nog een half uurtje ongeveer samen af. En nadien kan je in de replay van vandaag herbeluisteren wat je vandaag allemaal van moois gemist hebt. Dus je zit hier zeker nog goed vanavond en vannacht qua muziek. Laten we eerlijk zijn, de jaren 80, de jaren 90, het waren gouden jaren van de muziek. Grote variaties ook qua genres. Elke keer als je denkt van, ja, dat is wat de 90s sound, dan passeert er weer een nummer dat je niet echt in een hokje kan steken. Nu bijvoorbeeld de zangeres Kaja Nin. Ze komt uit Burundi. En die is trouwens getrouwd, nu nog, met de bekende sportman uit de jaren 80 en de jaren ervoor ook al. Jackie X. Zegt jou dat iets? Dat was een autocoureur in de Formule 1. Eigenlijk een soort van Eddy Merckx van de Formule 1, mag ik dat zeggen? Hij heeft Dakar gewonnen, onder andere, maar ook andere grote... Hij is vissenwereldkampioen geworden, lees ik hier ook nog, in de jaren 70. Dus kijk, een grote coureur. En zijn vrouw dus is Kaja Nin met deze prachtige song. Wale Watu.

Laat ons eerlijk zijn, George Michael was een van de kleurrijkste figuren van de jaren 80. Hij staat dan ook solo 14 keer in de 80s en 90s top 2000. En ook 10 keer met Wham! Met zijn band. Wham! Everything She Wants. Over exact 10 minuten gaat dat hier weer extreem knallen en spetteren op je radio. Ik waarschuw jou liever. Het begint met een P en het eindigt op Atje Crimson. Eerst deze ode aan rock'n'roll. Je moet maar eens luisteren naar de tekst. Chuck Berry, Elvis, Buddy Holly, ze worden allemaal vermeld in Hail Hail Rock'n'Roll van Garland Jeffries. Park.

Je wordt toch vrolijk van die trompetjes, hè? Herb Alpert, trompetist. Hij had vooral in de jaren 60 succes, maar in de 80s scoorde hij nog één hit met de stem van... Heb je ze herkend, de stem? Het was Janet Jackson. Tuurlijk, Janet, de Diamonds op 1666. Het is bijna 9:30. Jij ligt misschien al zo wat half groggy in de zetel klaar voor je bed. Maar ik wil jou vragen om er toch nog alles één keer uit te persen voor vandaag, na een volle werkdag. Want ik had jou een artiest beloofd en Kenny is er klaar voor. Want hij stuurt dit in de Nostalgie-app. Bartje Crimson. Niet met Too Fabiola, maar wel met een ander project uit de 90s waar hij ook achter zat. Nunca. We hebben gisteren al samen gedanst op House of Doom. En vandaag krijg je van mij de opvolger. Volumeknop, volle bak. Hier gaan we. Akke, akke, tuut, tuut. Weg

0: genieten met hoofdletter G. Toch samen even kunnen stampen om 9:30. Nonke.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het heeft jou duidelijk weer helemaal wakker gemaakt. Ook Evelien stuurt nog in de app. Hier een ex-aar de Lokere, ook nog wakker aan het proberen om voor het eerst ananas op de barbecue te grillen. Lijkt me een perfect uur daarvoor, Evelien. Zuiderse zonnige muziek past hier perfect bij, zegt ze nog. Komt in orde, een zonnige plaat straks in de lijst nog. De Fransman Philippe Cataldo. Les Diva du Dancing staat op 1663. Dat grillen zal vooruitgaan daarop. En dan zijn we uitgeteld voor vandaag. Na Philippe Cataldo kan je gewoon weer genieten van de replay. Alle muziek die je de voorbije dag gemist hebt misschien. Gewoon verder in een lijstje. Met, ik zie al onder andere Jason Donovan. Dus dat wordt hier ook weer je vingers en duimen aflikken. Voor 80s en 90s muziek. Dus heel veel plezier. En morgenochtend om 6:00, dan zijn Veronique de Kok en Sander daar weer. Om vanaf 7:45 met jou mee verder af te tellen in de lijst. Le Diva du Dancing komt eraan.

de 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1850.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
1: Get on the floor.
0: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. De 80s en 90s tot 2.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ondertussen bekend. De LGBTQI+-organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
3: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+-personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg, omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is dit een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
1: In totaal werden bij de betoging vandaag 162 mensen opgepakt. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotage zit op de Nederlandse spoorwegen. Dat onderzoek loopt nog. De hele dag was er hinder door voorwerpen die op de treinsporen gelegd waren. Journaliste Birgit Herteleer heeft het de hele dag gevolgd.
4: Men wil ook uitsluiten dat het zeker niet om buitenlandse sabotage gaat. Maar men onderzoekt toch ook, en misschien nog veel meer, of het niet uit Nederland zelf komt. Want daar zijn toch ook wel signalen dat er daar zeker online in groepen oproepen circuleerden om vandaag toch met extreme acties uit te pakken.
1: Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn het de boze boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering Jetten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
5: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1834.

0: twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1818.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
1: Get on the floor.
0: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nostalgie. Nummer 1809.

80s and 90s top 2000. Replay. Nummer 1802.

80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1785.